0: soms wakker.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: M&M Live.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond en vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. De VS wil naar eigen zeggen op die manier het Iraanse leger verzwakken en de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terugdringen. Ook vorige nacht waren er aanvallen heen en weer. Volgens het Iraanse regime doen die alle diplomatieke onderhandelingen tussen beide landen teniet. Vorige maand werd een staakt het vuren van kracht tussen de VS en Iran. Maar vorige week zei de Amerikaanse president Trump nog dat het bestand wat hem betreft voorbij is. De nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran hebben ook opnieuw een impact op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gestegen. De prijs voor een vat ruwe Brentolie steeg met 3,75% tot bijna $79. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje in Almeria is de voorbije avond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93 die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis is daar overleden. Drie andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De drie zijn sinds donderdag vermist en sindsdien was er geen contact meer met hen. Dat bevestigt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is in Spanje.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen en dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: En in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur, maar dat bleek te vergeefs. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: M&M Live.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op de Mechelse Heide, een natuurgebied in Maasmechelen in Limburg, is vannacht een natuurbrand uitgebroken. Veel details zijn er nog niet, zo is de omvang van de brand nog niet duidelijk. De brandweer is wel ter plaatse om het vuur te blussen. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje in Almeria is gisteravond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93 die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis is daar overleden. 3 andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist, maar sindsdien was er geen contact meer met hen. Dat bevestigt ook de collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is in Spanje.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen. Maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden. Ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur, maar dat bleek tevergeefs. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond en vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. De VS wil naar eigen zeggen op die manier het Iraanse leger verzwakken en de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terugdringen. Ook vorige nacht waren er aanvallen heen en weer. Volgens het Iraanse regime doen die alle diplomatieke onderhandelingen tussen beide landen teniet. Vorige maand werd een staakt het vuren van kracht tussen de VS en Iran. Maar eerder zei de Amerikaanse president Trump al dat dat het bestand wat hem betreft voorbij is. En in het westen van Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen bij een zware verkeersongeval. Een vrachtwagen zou er ingereden zijn op een aantal voertuigen die stilstonden vanwege een eerder ongeval. Ook verschillende hulpverleners die ter plaatse waren voor dat eerste ongeval zouden aangereden zijn. Bij de slachtoffers zijn ook 2 minderjarigen. Er raakten ook zeker 10 mensen gewond bij het incident. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De dodentol van de natuurbranden in het zuiden van Spanje is gisteravond bijgesteld naar 13, nadat een zwaargewonde Britse vrouw van 93 was bezweken aan haar verwondingen. 3 van de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist. Sindsdien was er geen contact meer. Dat zegt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen. Maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: En in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En in Frankrijk woedt sinds gisternamiddag een natuurbrand in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar de bosbrand nu breidt zich snel uit. Daarom moeten er voor het eerst in die regio blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk ingezet worden. In de buurt zijn een aantal bewoners geëvacueerd en verschillende snelwegen werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. En in het eigen land, in het Limburgse provinciedomein de Mechelse Heide in Maasmechelen, is vannacht een natuurbrand uitgebroken. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. De brandweer is ter plaatse. Tennis dan. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner zijn titel verlengd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner is blij met zijn overwinning en met het niveau dat zowel hij als Zverev kon laten zien.
2: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy of course about the win but I'm mostly very happy about the level we both played.
0: En dan nog het weer. Het wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
2: Het dodental na de branden in Spanje loopt op. Er zijn nu al 13 doden geteld na de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Gisteravond bleek dat een vrouw van 93 bezweken was aan haar verwondingen. Er zijn waarschijnlijk 3 Belgische doden, dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot laten weten. Ze zijn sinds donderdag vermist en sindsdien is er geen contact meer met hen, zegt ook collega Stijn Verkruijsen die daar is.
3: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen en dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En dan zou de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
2: In Frankrijk woedt er sinds gisteren namiddag een natuurbrand in het bos van Fontainebleau, dat is bij Parijs. De brand breidt snel uit en daarom moeten daar nu voor het eerst blusvliegtuigen en helikopters ingezet worden. En die moeten overkomen vanuit het zuiden van het land. Verschillende snelwegen in de buurt werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. Er komen 7 nieuwe overkophuizen bij in Vlaanderen. Onder meer in Mol in de Antwerpse Kempen en in Herent in Vlaams-Brabant. In zo'n overkophuis kunnen jongeren tussen 13 en 24 jaar terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld over mentale gezondheid. Minister van Welzijn Caroline Genee wil extra inzetten op die overkophuizen om jongeren sneller te helpen.
4: Er zijn er vandaag 53, we gaan naar 60, dus elke eerste lijnzone in Vlaanderen zal een overkophuis hebben. En we gaan ook wel echt bekendheid vergroten. We willen dat elke jongere weet dat hij terecht kan in een overkophuis voor een luisterend oor, voor een babbeltje of ook voor doorverwijzing naar bijvoorbeeld psychologische hulp als dat nodig is.
2: En op het Grand Slam tennis toernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner opnieuw gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner vindt dat zowel hij als zijn tegenstander goed gespeeld hebben.
5: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy of course about the win but I'm mostly very happy about the level we both played.
2: Het wordt opnieuw een zonnig en warme dag vandaag met 23 graden aan zee en tot 32 graden in de rest van het land. En tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Edith, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
7: Grando.
2: M&M.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: 14 nieuws.
0: Stijn de Vart.
2: Vermoedelijk 3 Belgische doden na de natuurbranden. In het zuiden van Spanje zijn nu in het totaal al 13 doden geteld na de natuurbranden van vorige week. Daarbij zijn vermoedelijk ook 3 Belgische doden. Dat heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Prévot laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist en sindsdien is er geen contact meer met hen, zegt ook collega Stijn Verkruijsen die daar is.
3: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen en dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En dan zou de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
2: Er komen 7 nieuwe overkophuizen bij in Vlaanderen. Onder meer in Mol in de Antwerpse Kempen en in Herend in Vlaams-Brabant. In zo'n overkophuis kunnen jongeren tussen 12 en 25 jaar terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld over mentale gezondheid. Minister van Welzijn Caroline Genee wil extra inzetten op die overkophuizen om jongeren sneller te helpen.
4: Er zijn er vandaag 53, we gaan naar 60, dus elke eerste lijnzone in Vlaanderen zal een overkophuis hebben. En we gaan ook wel echt bekend vergroten. We willen dat elke jongere weet dat hij terecht kan in een overkophuis voor een luisterend oor, voor een babbeltje of ook voor doorverwijzing naar bijvoorbeeld psychologische hulp als dat nodig is.
2: In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen gestorven bij een brand in een bar in een uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, zeker 20 van hen zijn zwaar gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En in Frankrijk is er sinds gisteren namiddag een natuurbrand in het bos van Fontainebleau, dat is bij Parijs. De brand breidt snel uit en daarom moeten daar nu voor het eerst blusvliegtuigen en helikopters ingezet worden en die moeten overkomen vanuit het zuiden van het land. Verschillende snelwegen in de buurt werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner opnieuw gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner vindt dat zowel hij als zijn tegenstander goed gespeeld hebben.
5: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy of course about the win but I'm mostly very happy about the level we both played.
2: Het wordt opnieuw een zonnig en warme dag met 23 graden aan zee en tot 32 graden in de rest van het land. En tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer.
0: Goedemorgen Jelle, waar staan de files al op dit vroege uur?
6: Goedemorgen, het gaat traag naar Brussel op de A12. 15 minuten extra van Londerzeel tot Meissen door een ongeval op de rechte rijstrook. En op de E429 10 minuten file vanaf Tubeke. Op de E17 richting Antwerpen is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. Je schuift er een kwartier aan vanaf Waasmunster.
0: M&M. Good morning sunshine. Mooi gedroomd. De bazen maakt je wakker tijdens jouw eerste slok koffie van de dag. Welkom.

Baza met Magnetic. Een hele goede morgen op deze mooie zonnige maandagochtend. Er begint een nieuwe week. Het is maandag 13 juli. Hartje zomer, maar voor mij voelt het toch een beetje als een eerste schooldag, want het is mijn eerste ochtendshow hier op M&M. De komende weken gaan we samen wakker worden tussen 7 uur en 10 uur. En ik ga de leukste muziek op jou afvuren om jou op te laden voor de leuke zomerse dagen die eraan komen. Zo'n wekker op een maandagochtend doet misschien wat pijn, want het was een weekend vol festivals. Austin Beach, Fantasia Festival, Cactus Festival in Brugge, Gent Jazz ook, waar onder andere Celeste heeft gestaan. Ken je nog van Stop This Flame? Op Gent Jazz kan je me trouwens ook nog spotten als host de komende dagen. Maar dus, na al die festivals is het misschien moeilijk opstaan. Normaal presenteer ik in de avond op M&M, of ook op zondagochtend, de Ultra Top 50, maar dat is niet zo vroeg als nu. Dus ik kan wel wat tips gebruiken. Als jij nu wakker bent, als jij al uit de veren bent, wat is jouw ultieme tip om moeiteloos vroeg te kunnen opstaan? Ik wil lifehacks die mij gaan helpen de komende weken zonder al te veel pijn de wekker op 5 uur te zetten. Dus vroege vogels, degenen die nu wakker zijn, I need you. Laat van je horen in de app van M&M met jouw beste tips om vroeg op te staan. En ik heb al een goede eerste tip. Dat is Natalia.

0: Het is mijn eerste ochtendshow hier op M&M. Dus de wekker die piekte wel even vanmorgen om 5 uur. Ik vroeg jou om tips. Hoe kan ik de komende weken super efficiënt opstaan en geen last hebben van de vroege wekker? Annelies de Roos uit Brugge stuurt: ik ben een snoezer, dat is geen aanrader. Oh, maar ik heb vanmorgen ook niet gesnoezd, kan ik echt met trots zeggen. Ik ben gewoon direct opgestaan. Ben jij een vroege vogel? Laat het weten in de app van M&M. Steven van Horelbeke, alleszins weg. Dag Steven.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Steven uit Oudenaarde. Ben jij een vroege vogel?
1: Ik ben een vroege vogel, aangezien dat ik zelfstandig ben in de bouw. Dus ik ben altijd vroeg opstaan, klopt.
0: Hoe laat staat de wekker bij jou?
1: Nou, wel, dat is eigenlijk meestal mijn vriendin die mij wakker maakt. Dat is mijn beste wekker ooit. Ik zelf word heel moeilijk wakker. Dus ik heb veel te danken van haar. Dus eigenlijk een goede wekker.
0: Okay. En
1: Red Bull, wat koffie drink ik niet.
0: Oké. Dus al 2 tips binnengekomen. Een goede partner die je komt wakker maken en Red Bull. Maar dat vind ik wel een questionable tip. Drink jij echt zo vroeg, 's morgens Red Bull?
1: Ja, dat klopt. Ik sta op en ik drink een Red Bull. Want ja, ik drink ook zelf geen koffie. Nog nooit niet gedronken. Dus een redelijke dure koffiemachine, maar dat is voor mijn vriendin.
0: Maar wacht, Steven. Maar daarvoor eet jij toch iets? Jij drinkt die drank toch niet, allez, die Red Bull toch niet op een lege maag?
1: Jawel, ik had dat vast en ik ontbijt zelden in de week.
0: Oh, maar dat vind ik heftig. Ik weet niet of ik dat ga aankunnen. Ik denk dat ik dan binnen 2 dagen hier op de pot ga zitten in plaats van in de studio. Maar kijk, ik neem het mee. Ik zal vooral die eerste tip meepakken. Hoe maakt jouw vriendin dan jou wakker?
1: Ah, wel, meestal moest ze mij toch een paar keer wakker schudden of mij een paar keer roepen. Voordat je dat kookt en dan zegt ze tegen mij van ja, had nu moet opstaan, want je moet vertrekken. En dan is er een klik in mijn kop en dan spring ik recht.
0: Oh, maar dat is lief. En heeft zij ook een vroege shift dan?
1: Nee, maar zij staat eigenlijk altijd top voor de kinderen en voor ons, omdat ze bijna geen slaap nodig heeft. Mm-hmm. Dus ik heb echt wel veel te danken aan haar. Dat moet ik wel bevestigen.
0: De vroege kindershift is ook een vroege shift, hè, Steven? Dus, voilà.
1: Dat klopt.
0: Zeg, maar veel succes, hè. Dus jij bent al druk aan het werken in de bouw. Vandaag.
1: Ja, dat klopt.
0: Dan wens ik jou heel, heel veel succes. Merci voor de tips.
1: Dankjewel. Geen probleem.

0: heeft de baldcap-hype naar een nieuw niveau getild het afgelopen weekend. Zometeen meer daarover in Popdate.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
2: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: nostalgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga

0: Popdate.
1: Zeg, in de avond doen we altijd van popdate. Dus ik dacht, waarom zouden we dat in de ochtend niet een keer eens doen? Het leukste popnieuws van de afgelopen dagen op een rijtje. Gaan we zeker doen. Ik heb een heel cool fragment gezien van Pommelien Thijs. Die stond uiteraard op de openingsdag van Rock Werchter plots mee op de mainstage. Dat weet je al. Met Mumford & Sons. Die hadden haar gezien in het artikel in de New York Times. Hebben haar gecontacteerd. En ze waren samen... even optreden. Een nummer doen. Twee nummers zelfs. Pommelien Thijs vond het ook echt heel, heel zot. En het crazy ding eraan is, ze hebben pas 2 uur ervoor voor het eerst gerepeteerd in de backrooms van Rock Werchter. Zo ergens in een bunker in de backstage. En nu zijn daar eindelijk beelden van opgedoken. En ik ga het je nu laten horen hoe die enige en eerste repetitie van Pommelien Thijs en Mumford & Sons klonk.

Sorry, maar hoe dat ze dit optreden gewoon zo op 5 minuutjes hebben gekookt in de backstage van Rock Werchter. Echt dikke respect daarvoor. Dat is ongelooflijk. We moeten het ook eens hebben over Beyoncé, Jay-Z en hun dochter Blue Ivy. Want Jay-Z viert het 30-jarige bestaan van zijn debuutalbum Reasonable Doubt. Met ja, uiteraard optredens en een heleboel sterren die ook langskomen op het podium van Yankee Stadium. En ook Beyoncé en hun dochter Blue Ivy, die waren erbij. Het begon met een optreden van Beyoncé, die zong Can't Knock the Hustle. En er was ook een emotioneel moment, want Jay-Z's dochter Blue Ivy, die begeleidde het nummer Feeling It op de piano. En Beyoncé klonk zo toen ze daar op het podium terechtkwam.

0: Ze bracht begin deze maand nog een nieuwe song uit, Morning Dew. Dus wanneer komt dat album? Wanneer komt dat album? Bring on the album, Beyoncé, please. En dan Pitbull heeft het wereldrecord baldcaps dragen verbroken. Allee, samen met 22.000 mensen. Dat is ook een belangrijk detail. Dat was tijdens een show in Londen. Met ja, dus 22.000 mensen. Hij was daar ook bij. Hebben zich dan verzameld in Hyde Park. Allemaal baldcaps opgezet. Daar waren officiële mensen bij van de Guinness Book of Records. En dat was dan geclasseerd als een wereldrecord.
1: We did it, Baldies! We did it, Baldies!
2: I'm speechless at this point, but I can't tell you this much. I say it to the Baldies all the time in the shows. When y'all put on them bald caps, you know you're about to have the time of your lives. And now you're officially in the Guinness Book of World Records.
0: Hoe cute is dit? Belangrijk ook, ja, er zijn regels om dit te kunnen klasseren als een wereldrecord. De baldcap moest juist gedragen worden. Dus geen haar langs de zijkanten en goed deftig op het hoofd. Maar ze hebben het gedaan. Pitbull, love him. En ik dacht, we hebben toch allemaal een beetje Pitbull nodig om deftig wakker te worden. Bij

0: Pitbull is echt mijn held. Het is 7:30. Wat zit er in het nieuws?
1: Wel, bij de natuurbranden in Spanje vielen vermoedelijk 3 Belgische doden. Er komen 7 overkophuizen bij. Jongeren kunnen daar terecht voor een babbel als ze problemen hebben. En egels hebben het lastig door de hitte. In een opvangcentrum in de Kempen vangen ze er nu meer dan 100 op. Meer hierover hoor je straks in het nieuws van 8:00 of vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Stijn. Jelle, waar staan de files?
2: Naar Brussel op de A12 nog wat aanschuiven tussen Londerzeel en Meissen. De weg is er wel vrijgemaakt. En op de E19 10 minuten extra van Kontig tot aan de Werken in Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel staat bij Beersel een defect voertuig op de rechte rijstrook. Verderop 10 minuten erbij van Stroombeek tot Machelen. En op de E17 richting Antwerpen is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door Werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. Je schuift er 20 minuten aan vanaf Waasmünster.
3: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Alright, het is maandag, dus hoog tijd voor een gloednieuwe M&M Big Hit. Jawel. En die M&M Big Hit die komt van iemand die nog kan supporteren voor zijn land tijdens de halve finales van het WK voetbal. Want de halve finalisten die zijn gekend, dat zijn Spanje, Argentinië, Engeland en Frankrijk. En ja, het is uiteraard voor die laatste dat Mauvais Joe gaat supporteren. Oorspronkelijk was zijn pilé ook viraal aan het gaan, omdat het keiharde WK-vibes uitstraalde. Maar er gaat nog een bepaalde versie nog harder de laatste tijd dan de originele. Daarvoor hebben ze een beetje hulp gekregen van AI, voor het gospelkoor gegeven. Maar ja, het is natuurlijk nog steeds een echte artiest met een echte song. Gelukkig vind ik toch wel persoonlijk heel, heel, heel belangrijk. Maar bij deze, Pilé in de gospelversie, is deze week jouw M&M Big Hit van Mauvais Joe en Kano Choir.
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
5: Dit is deze week de M&M Big Hit.
4: Mauvais Joe.

Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.

Een maandagochtend in de zomervakantie kan echt gaan van pure kalmte naar pure chaos en nog het hele spectrum ertussenin. The official sound of summer. Maar waar heb jij nood aan deze maandagochtend? Om rustig wakker te worden? Of heb je iets meer zin in een shotje energie en wat peper in je gat om de dag te starten? Jij kan kiezen met muziek. Wil jij rustig wakker worden met de ukulele van Jason Mraz?

Dit ochtendzon op je snoet, koffietje in de hand. Dat is je week beginnen in een staat van complete zen. Maar misschien heb je iets meer goesting in iets oppeppender. Zoals de Chainsmokers met Don't Let Me Down.

je voelt, stellen. Dat is toch wat energetischer. You let me know, hè. Laat het weten in de app van M&M. Stuur Jason Mraz of The Chainsmokers en kies mee met welke vibes de wereld wakker wordt vandaag. En vooral waar jij het meeste goesting in hebt. Jason Mraz of The Chainsmokers, laat het nu weten in de

0: Coldplay met Humankind. Een heel goede morgen. Het is bijna 8:10. En ik wil weten van jou of jij rustig wilt wakker worden of net niet rustig en vol energie. Er zijn verschillende meningen binnengekomen in de app van M&M. Je had de keuze tussen Jason Mraz of The Chainsmokers. En we gaan eens horen bij Els uit Kortrijk wat het is geworden. Dag Els.
1: Goedemorgen Alexandra.
0: Waar heb jij nood aan deze ochtend?
1: Aan The Chainsmokers.
0: Waarom?
1: Wel, ik ga nu binnenstappen in het ziekenhuis voor fysio te doen. En ja, dan kan ik wel wat pet gebruiken.
0: Snap ik. Hopelijk niet te erg, want het ziekenhuis klinkt zo wat dramatisch, maar ça va met u?
1: Ja, ça va hoor.
0: Oké. Aan wat gaat er gewerkt worden bij de fysio?
1: Vooral aan mijn bekken en been.
0: Oké. Heel veel succes, Els. Dan gun ik jou echt die energetische vibes om daar goed te kunnen werken en goed te kunnen gaan bij die fysio van de Chainsmokers. En Daya, met Don't Let Me Down. Veel succes daar, hè. Bye.
1: Ja, dank je wel. Bye. M&M's.

Jij mocht kiezen en je hebt gekozen voor de Chainsmokers met de Don't Let Me Down. Roeland Bielen uit Deinzen stuurt ondertussen al aangekomen bij een klant. Veel succes daar! En Natasha uit Brugge stuurt nog een tip door. Ze zegt, goedemorgen Alexandra. En mijn tip is op tijd in bed rond 22:30 uur, tas koffie in de ochtend en in de namiddag een half uurtje rusten. Helpt om makkelijk uit de veren te geraken. Merci. Dat is een goede tip op mijn eerste dag ochtendshow hier bij M&M. Ik neem het mee. En ja, uiteraard goede muziek. Toch, om op te staan, dat fix ik voor jou. Nu van Judith, die onlangs nog met een foto van een opengevallen valies en een chaos van kleren op de grond heeft aangekondigd dat haar debuutalbum eraan komt, Panic First. En ondanks dat dat met die valies zo'n zeer zomerstafereel is, dat jij misschien ook al hebt voorgehad aan de controle op de luchthaven of zo, is nog even wachten op dat album. 2 oktober is het van jou. En deze I'd Love To Be In Love gaat daar ook op staan.

0: Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
3: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Catnet Rappers van Hallo Croquettes. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: met Stijn de Vart.
1: Er komen meer plekken voor jongeren die over problemen willen praten. Er komen 7 nieuwe overkophuizen bij in Vlaanderen. Onder meer in Mol in de Antwerpse Kempen en in Herend in Vlaams-Brabant. In zo'n overkophuis kunnen jongeren tussen 12 en 25 jaar terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld over mentale gezondheid. Koen is de coördinator van de overkophuizen in Limburg.
2: Jongeren komen vooral voor zich te amuseren, samen een fijne tijd te hebben, activiteiten, daaraan deel te nemen. En heel laagdrempelig kunnen ze dan, indien ze met iets zitten, direct bij de hulpverlener. Het zijn vaak heel kleine vragen. Hebben ze ook vaak grotere problemen waar ze dan terecht kunnen bij de hulpverlener.
1: In Schaarbeek in Brussel is een grote brand in een appartementsgebouw onder controle. Het vuur brak vannacht uit in 1 van de 11 appartementen. Zo'n 30 bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. Het wassalon op het gelijkvloers is volledig verwoest. Gewonden zijn er niet, maar de schade is wel groot, zegt de Brusselse brandweer.
3: Bij aankomst bleek het te gaan om een brand in een enorm groot wassalon, waarvan een gedeelte in het achtergebouw in brand stond. 11 appartementen die zijn geëvacueerd geweest. Een 30-tal bewoners werd opgevangen op straat gezien de temperatuur was dat te doen. En gelukkig zijn er geen gekwetsten te betreuren.
1: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij de natuurbranden in Spanje zijn vermoedelijk 3 Belgen omgekomen. Dat laat onze minister van Buitenlandse Zaken Prévot weten. De lichamen moeten nog geïdentificeerd worden, maar dat onderzoek heeft tijd nodig. Het dodental van die branden is ondertussen opgelopen tot 13, nadat gisteren een vrouw van 93 bezweek aan haar verwondingen. En in de buurt van Parijs is een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau. Het vuur verspreidt zich razendsnel. En het heeft ook gevolgen voor wie naar het zuiden reist, zegt onze correspondent Frank Renaud.
4: Nu is al bijna 1000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. De A6, de snelweg naar het zuiden, is in beide rijrichtingen afgesloten. Treinverkeer is verstoord tussen Parijs en het zuiden. En wat ook heel uitzonderlijk is, door de blusvliegtuigen en blushelikopters uit Zuid-Frankrijk nu naar Fontainebleau overgebracht.
1: En in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen gestorven bij een brand in een bar in een uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, zeker 20 van hen zijn zwaar gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En de Nieuw-Zeelandse acteur en de regisseur Sam Neill is overleden. Hij is vooral bekend van de film Jurassic Park, waarin hij een van de hoofdrollen vertolkte als wetenschapper. Sam Neill sukkelde al jaren met zijn gezondheid. Hij was 78 jaar. Het wordt opnieuw zonnig en warm met 23 graden aan zee en tot 32 graden in de rest van het land. En tot en met de donderdag krijgen we hetzelfde weer.
0: Dag Jelle. Savan nog met de maandagspits in de ochtend?
5: Ja, zeker en vast. Het gaat wel een beetje traag naar Antwerpen, want op de E17 is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. Je schuift er 20 minuten aan vanaf Waasmunster. En op de E19 10 minuten extra bij de werken in Mechelen-Noord. Ook richting Brussel 10 minuten file bij die werken. Aanschuiven vanaf Kontig daar. En op de binnenring rond Brussel dan nog een kwartier erbij van Groot Bijgaarde tot Machelen.
0: Er is sport in overvloed deze zomer. Zometeen hoor je de highlights van het weekend, zodat je ook kan meebabbelen op het werk vandaag. The official sound of summer. M&M. Something else I couldn't.

0: Atlas. Er is zoveel sport de laatste tijd dat jij misschien ook het bos door de bomen niet meer ziet. Ik kom to the rescue zodat jij up-to-date bent over alle sportnieuwtjes en kan meebabbelen met je collega's op het werk of met je vrienden of familie, whatever. Er is bijvoorbeeld tennis. Wimbledon is gedaan. De Italiaan Jannik Sinner verlengt zijn titel op Wimbledon. Vorig jaar had hij ook gewonnen. Hij won tegen Alexander Zverev, dat is een Duitser, in 4 sets. En het is ook Sinner zijn eerste Grand Slam titel van het seizoen en zijn 5e Grand Slam titel uit zijn carrière. Maar naast tennis is er natuurlijk ook wielrennen. Daar was er ook heel veel rond te doen de afgelopen tijd. En dat is het nog steeds. Het is de Tour de France met duidelijk Pogacar op kop. Sinds gisteren zit Van der Poel ook weer in de picture. Want gisteren trompeerde hij. Hij is eerste geëindigd en het was heel heet. Hij was daar zeer blij mee, want hij heeft een goede prestatie afgeleverd. En over de hitte gesproken, ja, dat is een groot probleem. Als je fietst in de hitte, dat is niet makkelijk. Ik weet niet of je dat ooit hebt gedaan, maar kapot gaan. De Rennersvakbond die vraagt dus ook aanpassing aan de tijdschema's in de Tour de France omwille van die extreme temperaturen. Ze willen de starttijden van de zomerkoersen dat die worden aangepast, zodat de gezondheid van de renners wordt beschermd. Gisteren werd er ook al een etappe ingekort met 30 kilometer daardoor. En ook Pogacar heeft al kritiek gegeven en hij vindt dat er eigenlijk niet meer gekoerst zou mogen worden op de warmste plekken in juli en augustus. Dus jij bent niet de enige die last heeft van de hitte. Ook de topsporters zien er gewoon hard vanaf. Maar dan, ja, uiteraard is er ook voetbal vrijdag. Brak ons Belgisch hart, want dan werden onze Rode Duivels uitgeschakeld tegen Spanje. En afgelopen weekend won Argentinië tegen Zwitserland met 3-1 en Engeland won tegen Noorwegen met 2-1. Vooral dat laatste deed mij veel pijn, want ik was echt al helemaal mee met de Haaland-vibe. De Haaland, Haaland. Ik weet niet wat het is. Heel mijn For You-page is gewoon Haaland. Hoe hij super nonchalant wandelt over het veld en dan ineens de goal van zijn leven scoort. Hoe hij dribbelt met zijn kop, dat heb ik ook gezien. Ik weet niet of het AI was of het echt was, maar ik vond het heftig. Zijn blonde haren, hoe hij daar als een viking komt aangelopen op het veld. Dus ik was echt heel sip toen Noorwegen eruit lag. Het was ook best funny, omdat Haaland moest spelen tegen zijn goede vriend Jude Bellingham uit Engeland. Er zijn veel edits op TikTok over die twee. Sommige fans vergelijken hun vriendschap ook zelfs met heated rivalry. Wat trouwens ook heated is, Jude Bellingham die komt niet zo goed overeen met de Engelse coach. Jude maakte in de match tegen Noorwegen de 2 goals. Beide goals maakte hij. Hij bracht de overwinning dus eigenlijk binnen, maar de coach was heel kritisch. Hij was naar eigen zeggen niet tevreden met de prestatie. Hij vond het slordig, technische fouten. Jude zei daar gewoon whatever op. Maar bon, ja, toen de Rode Duivels dus uitgeschakeld waren, dacht ik, vanaf nu supporter ik voor Haaland. Niet eens voor Noorwegen, gewoon Haaland. Maar nu ligt Noorwegen er ook uit. Dus ik vraag mij af, voor wie supporteren we nu? Argentinië, Spanje, Engeland of Frankrijk? Voor wie supporter jij? Let me know in de app van M&M.
1: Die Die van Shakira en Burna Boy staat op nummer 1 in...

0: Ook wel een voetbal anthem, Gala, Freed from Desire. Argentinië, Spanje, Engeland of Frankrijk? Voor wie supporteren we nu? Nu dat de Rode Duivels eruit liggen, uiteraard. Nu dat ook Noorwegen eruit ligt. Somehow heb ik iets ontwikkeld voor Noorwegen. Ik weet niet wat het is. Ik weet wel wat het is. Het is gewoon Haaland. Lana de Sadelaar uit Hammen snapt het ook. Die stuurt, ik supporter nog steeds voor Haaland. Oké, maar misschien dan toch Argentinië. Dat zou een prachtig afscheid zijn voor Messi zijn carrière als speler van zijn land. Klopt, inderdaad. Ik zie hier ook binnenkomen in de app van M&M. Ik supporter voor Frankrijk met Mbappé. Daar heb ik wel moeite mee. Ja, die hebben toch echt wel smerig gespeeld in 2018. Ja, nee, Frankrijk wordt hem niet voor mij. Maar you do you. En ik hoop het voor jou dat het goed komt. Even kijken bij Line Michot uit Zoutleeuw. Hallo, dag Line.
1: Goedemorgen, Alexandra.
0: En voor wie supporter jij?
1: Wij supporteren voor Spanje.
0: Waarom?
1: Oh ja, het is gewoon een goede ploeg. En we gaan daar eigenlijk al heel lang op vakantie. Waardoor het altijd fijn is als we daar zijn, dat we mee kunnen supporteren voor het thuisland dan. Ja, en de sfeer daar op te stuiven, ja, is gewoon fijn.
0: En ben jij normaal gezien ook bezig met voetbal of zo enkel tijdens het WK als de hele wereld er plots mee bezig is?
1: Ja, ik zelf behoor tot dat clubje. Of het WK of EK is of zo. Maar mijn man die supportert we wel een heel jaar door. Die volgt wel de voetbal op de voet.
0: Oké. Spanje, ja, het zou best wel eens kunnen. Ik zou het mooi vinden, want dan betekent dat dat wij eruit zijn geflikkerd door de wereldkampioen. Zou ik mooi vinden. Even horen bij Annelies de Roos. Voor wie supporter jij, Annelies?
2: Voor Spanje.
0: Ook voor Spanje?
2: We wonen
0: niet,
2: dus wij hebben niet
0: echt veel keuze. Nee, voilà. Ik zeg het, dat is dezelfde logica die ik heb. Oké, maar kijk, goed. Er wordt nog volop gesupporterd. Ik ben blij dat de spirit er nog is. En voordat we dit item hier afsluiten, wil ik toch nog één ding hebben gezegd.

0: met Angel Face. Heb jij onlangs nog een gasboete gekregen? Dat is niet leuk, hè? Dat is echt niet leuk. Dat is heel zuur. Maar nu is het dus officieel bekend in welke gemeente er de meeste gasboetes worden uitgedeeld. Dus welke gemeente de gasboete kampioen is. Dat vertel ik je zo meteen.
1: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: M&M.

Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Gerry uit Haag laat hier nog weten. Ja, er zijn 4 matchen in Alexandra, de kleine finale. Niet vergeten. Just. Ja, dat is ik en voetbal. I'm just a girl. Ik was inderdaad de kleine finale vergeten. Nog 4 matchen dan dus. En dan ja, voor die beste derde. Hè. Uiteraard nog de dag ervoor is dat, denk ik, op 18 juli. Een boete krijgen is niet leuk. En gasboete krijgen is gewoon stom. Dat is zuur. En ik heb een opvallend artikel gelezen vandaag. Want het is dus bekend welke gemeente de meeste gasboetes heeft uitgedeeld, geïnd, gekregen. Welk woord dat je daar ook op mag plakken. En het is de gemeente Bekkevoort. Zijn er hier mensen aanwezig uit Bekkevoort? Proficiat, jullie zijn gasboetekampioen van 2025. Dat is natuurlijk niks om trots op te zijn. Maar wel opvallend om de keer eens te weten en te lezen. Hè. Dus in Bekkevoort werden afgelopen jaar de meeste gasboetes uitgedeeld. Het ging in 2025 dus, het vorige jaar, over meer dan 2 miljoen euro in 1 gemeente. Vind ik echt wild. Omgerekend is dat 322 euro per inwoner van Bekkevoort. Dat is toch superveel. Ja, boosdoener, trajectcontroles. Er loopt nu toch een onderzoek naar de snelheidscontroles, omdat daar was ook heel veel over in het nieuws, dat geen verdienmodel mag zijn en dat enkel voor de veiligheid mag zorgen. Dus er loopt nog onderzoek. Maar wel opvallend, gemeente Bekkevoort is dus gasboetekampioen van 2025. M&M.

0: Rihanna en Calvin Harris met We Found Love. Het is 8:30. Stijn, wat zit er in het nieuws?
1: Wel, de acteur Sam Neill uit Nieuw-Zeeland is overleden. Hij is vooral bekend als de wetenschapper uit de Jurassic Park films. En er is een natuurbrand in de Mechelse Heide in Limburg. Die was eerst onder controle, maar flakkert nu opnieuw op. En in Schaarbeek in Brussel was er een grote brand in een wassalon. Twee bewoners van de appartementen daarboven kunnen niet meer terug naar huis. Meer hierover hoor je straks in het nieuws van 9:00 of vind je nu in de app van VRT Nieuws.
0: Bram, het weer. Hoe wordt dat? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. We starten met veel zon, maar van over Frankrijk drijven er stilaan hoge wolkenvelden ons land binnen die de zon gaan sluieren. Het wordt opnieuw warm met maxima tot 1 of 32 graden en een goed voelbare wind. Aan zee daar is het koeler met veel wind. Ook morgen en de dagen nadien zonnig en zeer warm weer.
0: Alright, merci. Zomerse dagen in aantocht dus. En Jelle, hoe zit het op de baan?
3: Naar Antwerpen is op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. Je schuift er 25 minuten aan vanaf Waasmunster. Op de E19 15 minuten extra van Mechelen-Zuid tot de werken in Mechelen-Noord. Ook richting Brussel vertragen bij die werken. 10 minuten extra daar vanaf Kontig. Nog naar Brussel 10 minuten file rijden op de E429 vanaf Tubeke. En op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij van Groot-Bijgaarde tot Machelen.
0: M&M. Rate the song. Het is weer aan jou. Jij mag beslissen over het lot van een bepaalde song hier op M&M. En dat is nu al een tijdje Henri PFR met Sola. En ik snap wel dat dat al een tijdje is. Dat is echt een ultra zomerse zonnige song. Echt ideaal om jouw maandagochtend en jouw week zo te starten. Het is trouwens sowieso de laatste keer van Henri PFR in Rate the Song, want het is de 10e keer. Dus ook als je er lovend over bent, straks ontdek je sowieso een nieuwe song. Maar we gaan hem toch nog een keer eens draaien. En jij mag beslissen met welke song Henri PFR zijn Rate the Song journey mag afsluiten. Dat is ook een zeer belangrijke verantwoordelijkheid. Dus ik ga hem draaien voor jou en jij mag vooral in de app van M&M laten weten hoeveel punten op 10 jij hem zou geven. En waarom? Rate the song.

Henri Péver met Sola. Wat vind jij ervan? Veel meningen in de app van M&M en vooral goede meningen ook. Ruben Keupens uit Aartselaar stuurt 10 op 10. Als we heel eerlijk zijn, is dit toch echt gewoon de winnaar van Zomerhit 2026. Fantastisch nummertje. Ja, helaas is die niet genomineerd. Ik snap ook niet waarom. Maar kijk, toch is het zo. Anne-Michel uit Sint-Pieterswoluwe laat weten. Ik zit op Ibiza en het is echt gewoon een zomerhit. 10 op 10 voor mij. Katrien uit Gladbeek laat weten. 9 op 10. Echt een instant vakantiegevoel. Sarah Goossens, nog 27 jaar uit Kortrijk, stuurt een 8 op 10. Goed nummer om wakker mee te worden. Dat is zeer zeker. Ik voel mij inderdaad ook echt minstens 10% extra wakker dan daarnet. Want ik was al vrij wakker. Maar dit heeft er toch nog een schepje bovenop gedaan. Zoals ik daarnet al zei, zometeen ga je sowieso bij Anke een nieuw nummer ontdekken waar je jouw mening over mag geven. Want dit was de 10e keer van Henri PFR in Rate the Song. Maar met welk score mag hij afscheid nemen? Dat ga ik nu even berekenen. Gemiddeld kom ik uit op een 9 op 10. Ja, Henri PFR, ik hoop dat je luistert. Je bent een hit in Rate the Song. Dus die Sola die gaat hier sowieso nog wel terugkomen op de radio. Daar ben ik zeker van. En straks een nieuw nummer om mee kennis te maken bij DJ Anke Goedigen.

0: om te praten over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
2: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
1: Johnny Castle.
3: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
4: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
5: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
6: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
3: Nu op VRT Max.
7: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
8: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
9: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
10: DSM Keukens.
11: Altijd open op zondag.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

die liefde van Beyoncé en Jay-Z wierp haar vruchten af. Want afgelopen weekend stond hun dochter Blue Ivy mee op het podium achter de piano. Ze lijkt trouwens als twee druppels water op Beyoncé. Het is echt zot om foto's van die twee naast elkaar te zien. Zo moeder, zo dochter. Een heel goedemorgen daar voor jou. Het is maandagochtend en Bazaar staat klaar om je de week fris en fruitig te helpen starten. Met begin opnieuw. Toepasselijk.

0: Ik droom echt nog van een plonske in de zee deze zomer.
1: De M&M Bucketlist.
0: Ja, je zou denken, doe dat dan. Maar het is even zo druk dat ik daar de komende tijd geen tijd voor ga hebben. Hopelijk zit er dus wel nog minstens één plonsje in, ergens in de komende 2 maanden in de zee. Dat staat er op mijn bucketlist. Maar wat staat er op die van jou deze zomer? Wat wil jij echt nog graag gedaan hebben in de vakantie? Het hoeft helemaal niks wild te zijn, zoals bungee jumpen of paragliden. Dat kan, hè. Meestal associëren we een bucketlist met zo van die crazy dingen, zoals gaan hiken in Nepal. Maar dat kan bijvoorbeeld ook een solo-picknick zijn in het park. Of een trip naar de cinema voor een specifieke film. Of een of ander taakje waar je anders nooit de tijd voor hebt. Enkel in de zomer. Let me know in de app van M&M. Wat is een item dat jij zeker nog van jouw bucketlist wilt afvinken deze zomer?
1: M&M, the official sound of summer.

0: Mehr Info auf telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Eminem Live.
3: Ah, ik hou van die trompetjes en die saxofonen. Camila Cabello met Liar.
4: De Eminem Bucketlist.
3: Wauw. Zeer uiteenlopende reacties over jouw bucketlist in de app van Eminem. Tess Pikaerts uit Willebroek stuurt bijvoorbeeld: op mijn bucketlist staat een goede revalidatie. Oh Tess, maar dat gun ik jou echt ontzettend hard. Ik hoop dat je heel goed revalideert van wat dat ook mag zijn. Zita Laporte uit Holsbeek stuurt door: een trio. Dat is iets voor Lotte Gaat-Diep. Dat laat ik aan Dorian en Lotte over in ergens een volgende aflevering van Bloot of zo. Ga ik verder niet op ingaan. Er is ook een reactie van Jona Dinjef, 20 jaar uit Leuven. Dag Jona.
5: Hallo, goedemorgen.
3: Hey, wat staat er op jouw bucketlist?
5: Ik wil graag mijn bureau opruimen.
3: Oké, verklaar je nader.
5: Ja, het is een beetje uit de hand gelopen met de examens. En ja, de herexamens staan voor de deur en ik zie mijn pennen bijna niet meer liggen.
3: Je kan je eens beschrijven wat er op jouw bureau gebeurt en ligt?
5: Er liggen nog veel cursussen overal. Samenvattingen liggen een beetje door elkaar. En ik zie mijn drinkbus ook nog staan. Ja.
3: Oké, zijn er zo wat etensrestjes ook hier en daar? Of gaat het zover nog niet?
5: Nee, zover gaat het nog niet. Okay. Er staat wel nog een tas koffie.
3: Ça va. Van hoe lang geleden?
5: Dat zal nu 3 weken zijn.
3: Maar dan beschimmelt hij toch al een beetje, of niet?
5: Gelukkig nog niet,
3: nee. Oké. Nee, maar er is werk aan de winkel. Maar bureau opruimen, voor ja, dan aan de herexamens te kunnen beginnen. Hopelijk heb je er niet te veel. Hoeveel heb je er?
5: Een stuk of 4.
3: Heftig. Jona, ik zit met je in en ik geloof in jou dat dat allemaal goed gaat komen. Geloof jij ook in jezelf?
5: Half en half.
3: Ja, nee, je moet gewoon ja zeggen.
5: Oké, ja.
3: Voilà. Kijk, dat gaat helemaal goed komen. Ga je er vandaag aan beginnen aan die bureau?
5: Ik wil al een deel doen vandaag, ja.
3: Oké, perfect. Dan zorg ik voor de goede muziek. En vroeg begonnen is half gewonnen, dus ik stel voor dat je nu gewoon al een deeltje doet. Die tas koffie er even in de vaatwasser steekt. En dan gaat dat helemaal goed komen, Jona. Merci en succes, hè.
5: Dankjewel.
3: Salut. M&M, the official sound of...

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X-Cleo Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
8: Het is 9 uur. Goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
8: Met Stijn de Vart.
10: Er is een natuurbrand in Limburg. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen is er vannacht een natuurbrand uitgebroken. Rond 4:30 leek de brand onder controle, maar nu is er opnieuw rook gezien. En dus rukt de brandweer opnieuw uit.
11: Wij gingen sowieso opnieuw ter plaatse gaan. Dat was afgesproken vannacht. Hè, het vuur was geblust. Maar we weten, hè, heidebranden, natuurbranden, die zetten zich ondergronds. Allee, blijven die woeden. Hè, dus dan moet je echt langdurig gaan blussen. Maar nu zijn we wel vervroegd teruggekeerd, omdat we opnieuw meldingen krijgen van brandvuur. Mensen zien terug wat rook en nu zijn we onderweg. Met opnieuw een peloton bosbrandwagens.
10: In mei vorig jaar was er in hetzelfde gebied ook al een grote natuurbrand. In Schaarbeek in Brussel is een grote brand in een appartementsgebouw onder controle. Het vuur brak vannacht uit in het wassalon op de gelijkvloers. Zo'n 30 bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. Gewonden zijn er niet, maar de schade is wel groot, zegt de Brusselse brandweer.
12: Bij aankomst bleek het te gaan om een brand in een enorm groot wassalon, waarvan een gedeelte in het achtergebouw in brand stond. 11 appartementen die zijn geëvacueerd geweest. Een 30-tal bewoners werd opgevangen op straat, gezien de temperatuur was dat te doen. En gelukkig zijn er geen gekwetsten te betreuren.
10: En 2 bewoners worden door de gemeente opgevangen omdat ze niet terug kunnen naar hun appartement. De Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Hij is vooral bekend door zijn rol als paleontoloog Alan Grant in de Jurassic Park films.
13: After careful consideration, I've decided not to endorse your park.
10: Hij speelde mee in heel wat televisiereeksen en Hollywoodfilms. En hij had ook vaak kritiek op de filmindustrie.
14: I love movies, but show business, the business side of it, is no, for no interest. I don't care what the box office is this week, but the product is interesting. Money's not a good thing when it comes to the arts.
10: Het is bekend dat hij een zeldzame vorm van bloedkanker had, maar volgens zijn familie zou hij daar niet aan overleden zijn. Hij werd 78 jaar. En ook egels hebben last van de hitte van de afgelopen weken. In het opvangcentrum in Herenthout in de Antwerpse Kempen vangen ze nu 100 verzwakte egels op. Door de hitte vinden de moederegels te weinig water, waardoor ze geen melk meer maken. De jonge egels komen zo verzwakt en uitgedroogd binnen. Je kan ze wel zelf helpen, zegt deze verzorgster.
15: Er zijn heel veel mensen die hier egeltjes binnenbrengen en die gewoon in hun tuin hebben gevonden. En heel dikwijls zijn die uitgedroogd of verzwakt, hè, door allerlei redenen, waaronder dus de hitte. En het helpt echt enorm om lage schaaltjes water waar dat ze aan kunnen in de tuin te zetten. Niet alleen voor egels, maar ook voor vogels, andere dieren. Die kunnen daar zeker nu te gebruik van maken.
10: En het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag met 23 graden aan zee en tot 32 graden in de rest van het land. En tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer.
8: Wow, mijn hart breekt echt voor de verzwakte egeltjes. M&M. Het was een rollercoaster aan emoties bij de Rode Duivels het afgelopen weekend. Met onder andere heel vertederend nieuws. Hoor je zo meteen.
16: The official sound of summer.
17: M&M.

Thomas Gray met Rumors. Goedemorgen. M&M. Sinds gisteren zijn onze rode duivels terug in het land. Net na 10 uur zijn ze geland op de luchthaven in Zaventem. Ze werden verwelkomd met een waterkanon, een soort van waterwelkomst door de brandweer. Dat was heel spectaculair. Kan je beelden van terugvinden op VRT Nieuws. Brendan Mechelen was trouwens al eerder terug in ons land. Hij was meteen na de match tegen Spanje naar huis vertrokken. En hij was net op tijd terug voor de geboorte van zijn eerste kindje, dochtertje Celestine. Dat is toch ongelooflijk schoon hoeveel babynieuws er plots was bij de Rode Duivels tijdens dit WK. Courtois, wat gaat er met Courtois gebeuren? Dat vraag je misschien af. Die vraagt een jaartje pauze van de nationale ploeg, want die wil even focussen op Real Madrid. De Rode Duivels hebben trouwens ook een rapport gekregen. Dat zijn analisten en critici die hun prestaties beoordelen en becommentariëren. De hoogste scoorders waren Courtois met een 8 op 10. Lukaku en Mechelen, die haalden ook een 8 op 10. En de slechtste scoorder was onder andere Doku met een 3 op 10. Ook Rudy Garcia heeft zijn score teruggekregen. En er is best een grote kans dat hij een nieuw contract krijgt. Want je zag ook in het nieuws van, ja, wat gaat er nu gebeuren met Rudy Garcia? Hij gaat geëvalueerd worden na dit WK. We weten nog niet of hij zal verder doen. Maar kijk, grote kans dus. Bevestiging moet officieel nog komen. Dus ja, de Rode Duivels, hun avontuur is helaas gedaan bij het WK voetbal. Nu resten er nog 4 landen om voor te supporteren en nog 4 matchen om van te genieten.

Waar zitten hier de harde werkers in de zomervakantie? This is your time to shine. Ja, iedereen zit hier maar te zeggen vakantie dit, vakantie dat. Ik ook misschien soms, sorry, terwijl jij misschien zoiets hebt van hallo, ik ben wel aan het werken. I see you. Als een beloning voor al dat harde gezwoeg, mag jij nu, lieve werkende luisteraar, een lied aanvragen. Wat jij maar wilt en nodig hebt om jouw werkdag mee door te komen en mee te laten starten. Dus stuur het door in de app van M&M. Wat wil jij horen? En ik fix jouw werksoundtrack van de dag. Laat het weten, titel en artiest in de app van M&M.

0: World met kortingen tot min 50%.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de KidNetRappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerrit. Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Kidnet Band, DJ Kidnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op Telenet.

0: Als jij aan het werk bent vandaag, je bent duidelijk niet alleen. Er zijn nog heel veel mensen aan het werk midden juli. Pittige zomer, onder andere Amber Dobbels, 24 jaar uit Zedelgem. Dag Amber.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Wat doe jij van werk vandaag? Wat is jouw job?
1: Ik werk in Kruidvat en Knokken.
0: Oké, en hoe bevalt dat?
1: Momenteel is het al redelijk druk, want ja, het seizoen is gestart. Er zijn heel veel toeristen en heel veel mensen die naar de kust komen, maar altijd wel leuk.
0: Ah ja, en dat is ook de place to be om zo van die kleine pottekens te kopen. Als je op reis moet gaan en van die kleine shampoos mee moet pakken, is dat populair tegenwoordig?
1: Ja, dat verkoopt momenteel heel goed.
0: Ja, dat had ik wel verwacht. Doe jij dat, is dat een zomerjob, Amber, of is dat jouw gewone normale job?
1: Ik ben werkstudent, dus ik werk hier vast. En studeer daarnaast ook nog.
0: Alright, tof. En met welke moraal ga jij de werkweek in vandaag?
1: Moeilijke vraag.
0: Maar met veel energie, met veel goesting of zo?
1: Met heel veel energie, met veel goesting. Voor mij elke dag is eigenlijk een beetje een feestje.
0: Oh, wat vind ik mooi, Amber.
1: Ik probeer het hier altijd wel heel gezellig en leuk te maken.
0: Jij bent daar voor het sfeerbeheer van de collega's. Ik voel het al.
1: Ja, klopt.
0: Zalig. Be like Amber vandaag. Elke dag is een feestje. We pakken dit mee op deze maandagochtend. En je bezegelt dat direct met jouw keuze. David Guetta en Sia met Titanium. Wil je daar nog iets meer over uitweiden, over je keuze? Of moet ik hem gewoon draaien?
1: Je mag hem gewoon draaien.
0: Hoppa, de muziek mag spreken. Ik onthoud het. Elke dag is een feestje. Ik vind dat echt een goed motto om in het achterhoofd te houden, Amber. Merci, hè.
1: Ja, dank.
0: Geniet ervan. Maak er een goede dag van. En dit zijn ze, David Guetta en Sia.

0: maandagochtend met Olivia Dean is nog beter. So easy to fall in love.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur file rijden tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Naar Antwerpen op de E17 een kwartier tussen Waasmünster en Sint-Niklaas. Daar moet je door werken via de zijrijweg. En andere vertragingen zijn kleiner.
2: M&M, goedemorgen. Alexandra Katsina.

0: Frequencies is mee jouw zomer aan het maken met deze Live It All.
1: Het postkaartje van...
0: Misschien wel van jou zometeen. Heb je al een postkaartje gestuurd deze zomer? Als je antwoord nee is, dan is het echt hoog tijd. Dankzij M&M kan je nu een virtueel postkaartje sturen naar wie je maar wilt. Dat is geen gedoe met postzegels en naar de post gaan en zo. Dat is een beetje van de vroegere tijd nu. Je kan jouw postkaartje echt gewoon sturen als berichtje in de app van M&M. Dus laat maar weten naar wie je een postkaartje wilt sturen en waarom. Misschien naar je kind dat op kamp is, of omgekeerd naar je ouders die thuis zitten en jij die op kamp bent, dat kan ook. Misschien wil je een postkaartje sturen richting je partner die op werkreis is, of gewoon op zijn werkdag hier in Vlaanderen, dat kan ook. Of gewoon een postkaartje naar je oma, die twee straten verderop woont. Bij deze is de M&M postbus officieel geopend. Dus stuur maar door in de app van M&M naar wie jij een postkaartje wilt sturen in de app van M&M. En waarom? En dan kan je het zo meteen ook live zeggen op de radio.
1: M&M. The official sound of song.

0: Hola, het is al druk aan de M&M postbus in de app van M&M.
1: Het postkaartje van Rana Kars.
0: Hallo, dag Rana. Jij hebt de eer om het eerste postkaartje hier te versturen. Het is de eerste dag dat we dit doen, dus het was nog even afwachten hoe druk gaat het zijn aan de M&M postbus, maar blijkbaar zeer druk. Mensen willen graag kaartjes versturen. Rana uit Genk, 24 jaar, goedemorgen. Naar wie wil jij jouw postkaartje versturen?
2: Ik wil het naar mijn tweelingzus sturen.
0: Vertel, waarom?
2: Ik ben recent verhuisd naar mijn oma en mijn opa zijn huis door hun gezondheidsredenen. En op het moment is het de eerste keer dat ik volledig alleen woon, omdat ze in Turkije zijn.
0: Oh.
2: En ik ben afgescheiden van mijn tweelingzus.
0: Oh, Rana. Wauw, dat klinkt heftig. Hoe voelt dat om voor de eerste keer echt apart te leven?
2: Anders, helemaal anders. Ik mis haar, ik zoek haar. Ik sta op in de ochtend en ik merk, ah ja, mijn tweelingzus is er niet. Mm. Ik kom thuis vanuit werk en dan merk ik, ah ja, oei, ze is er niet.
0: Hoe heet jouw tweelingzus?
2: Boussé.
0: Boussé, wauw, mooie naam. En hoe houden jullie contact? Hoe maken jullie dat jullie toch dicht bij elkaar zijn, ondanks dat jullie fysiek niet meer samenwonen?
2: Ik zorg ervoor dat ik bij de avondeten bij haar toch ben, samen met mijn mama. En als we dan toch merken van, ja, ik moet in de avond toch vertrekken, dan komt ze voor thee naar mij toe. Mm-hmm. En dan merk ik richting 12 uur zo'n beetje, ja, wil je misschien niet hier blijven slapen? En dan zie ik aan haar die blik van, ja.
0: Maar ja, maar dat kan toch. Jullie kunnen elkaar nog superveel zien en samen eten en blijven slapen. Ik gun het jou alleszins superhard, jullie alle twee. Alle twee. Rana, dan rest er ons nog één ding. Het postkaartje invullen. Welke boodschap wil jij meegeven aan je tweelingzus op het postkaartje? Zo kort samengevat.
2: We're always gonna be together.
0: Ma.
2: And I will bother you every single day.
0: Vind ik heel schoon, Rana. Merci. Hopelijk komt het postkaartje goed aan. En veel plezier nog vandaag. Geniet van de zon.
2: Ja, dank je wel.
1: The official sound of summer.

0: Meteor gaat even door een minder leuke tijd. En Céline van Ooitsel ook, want ze zijn uit elkaar, zag ik. Heel veel knuffels voor hen. Hopelijk gaat de heartbreak niet te lang duren, want dat is echt een stom gevoel. Dit is Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Amai, dit was tof om voor de eerste keer samen met jou wakker te worden. Morgen doen we dat opnieuw en zometeen krijg je gezelschap van Anke Goergen. Ik zie daar al onze nieuwste M&M Bicket Blinker in haar playlist. Wordt goed, veel plezier. En wij horen elkaar morgen. Dit is nog Miley Cyrus met

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Richie zit.

0: Uit framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
4: Een hele goede morgen, het is 10 uur.
5: 14 uur.
4: Met Stijn de Vart.
6: Het nablussen van de natuurbrand in Limburg zal nog lang duren. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog steeds aan het nablussen nadat er vannacht een natuurbrand uitbrak. Zo'n 8 hectare natuur is ondertussen verwoest. Verschillende brandweerzones doen er alles aan om de brand onder controle te houden, zegt kapitein Dimitri van Op den Akker van brandweerzone Oost-Limburg.
7: Op dit moment zijn we eigenlijk aan het nablussen en hebben we eigenlijk allemaal rookpluimpjes en kleine vlammetjes. Het is meer een grondvuur nu, het zijn de humuslagen die aan branden zijn. De onherbergzaamheid van het terrein maakt dat we heel moeilijk vooruit kunnen. We gaan hier nog een hele tijd bezig zijn.
6: En door een andere natuurbrand in Frankrijk in het bos van Fontainebleau bij Parijs konden een tijdje geen hoge snelheidstreinen rijden van het noorden naar het zuiden. De brand had namelijk spoorwegkabels beschadigd, maar die zijn intussen hersteld. Het zorgde voor grote vertragingen, waardoor ook de Vlaamse Margot urenlang vast zat op een TGV vanuit Marseille.
8: De meeste mensen die hebben zich op de grond gelegd of op de stoel en ik reis gelukkig alleen. Maar er waren ook wel wat mensen aanwezig met kinderen, dus de temperaturen veel goed mee. Ik denk dat ik het voor de eerste keer koud heb gehad in een week. Dus ook 's nachts is de airco gewoon blijven werken. En dus ik denk voor mij, die alleenreizen was dat nog wel grappig, maar ik denk dat er andere mensen zich wat meer hebben moeten aanpassen.
6: De brand brak er gisterenmiddag uit en zo'n 400 brandweerlieden proberen die nu onder controle te krijgen. Het is ook de eerste keer dat ze in die regio blusvliegtuigen inzetten. De Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Hij is vooral bekend door zijn rol als paleontoloog Alan Grant in de Jurassic Park films.
9: Hammond, after careful consideration, I've decided not to endorse your park.
6: Hij speelde mee in heel wat televisiereeksen en Hollywoodfilms. En hij had ook vaak kritiek op die filmindustrie.
10: I love movies, but show business, the business side of it, is no interest. I don't care what the box office is this week, but the product is interesting. Money's not a good thing when it comes to the arts.
6: Het is bekend dat hij een zeldzame vorm van bloedkanker had, maar volgens zijn familie zou hij daar niet aan overleden zijn. Hij werd 78 jaar. In de buurt van de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden gevallen door Oekraïnse droneaanvallen. Dat zegt de gouverneur van Moskou. 5 anderen raakten gewond. In totaal heeft Rusland 81 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald. Ook meer naar het zuiden, aan de grens met Oekraïne, is een dode gevallen. De laatste tijd voert Oekraïne steeds meer aanvallen uit op Rusland. Die zijn gericht tegen militaire doelen en energieinstallaties. Het wordt opnieuw een zonnig en warme dag vandaag met 23 graden aan zee en tot 32 graden in de rest van het land. En tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer.
11: M&M.
4: Het is zo lang geleden precies. Ik heb al jou keihard gemist. Maar hey, good to be back en ik ga jou laten dansen zo meteen.

paar lieve berichtjes hier in die app van M&M. Jan die stuurt, ben blij jou nog eens te zien, Anke. Ah, ik ben blij ook om jullie terug te zien hier in die app van M&M. Ook Els zegt, hey Anke, lang geleden, blij dat je terug bent. Ja, toch zo'n 2 weekjes er even tussenuit geweest. Niet op vakantie of zo, gewoon gezellig thuis en nog wat andere dingetjes gedaan. Ik heb mijn onkruid uitgedaan gisteren. Zo van die dingen, hè. Je wordt volwassen. Luc die stuurt nog, oh, nu dat Brahim weggaat, ben je mijn nummer 1 DJ. Al meteen uit mijn favoriete muziek, Sienna Spyro. Oh, ik ga hem zo missen, Luxke, onze Brahim. Maar bon, het is nog niet voor nu. We hebben nog een dikke maand tot eind augustus. En dan gaat hij naar onze lieve collegaatjes. Maar hey, ik heb voor jou wel nog goed nieuws bij, want we vliegen er meteen stevig in. Ik ga jou laten dansen, dat heb ik beloofd. Misschien wel met de Big Hits. Ja, dat is er eentje van Pile, een song van Mauvais Joe. Dat is eigenlijk een beetje een Franse rapper die met Triangle des Bermudes vorig jaar een hele grote hit scoorde met

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Movejo, Pile.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is €25.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

berichtje hier van Katrina Roes Vargas. Die naam die klinkt alsof ze van op een zonnig wit strand in Spanje zit te genieten van een tinto de verano. Maar nee, ze zit gewoon patatjes te schillen in Mazeik bij de Giro Wilduraantjes. Moet kunnen. Het ziet er wel heel plezant uit. En wel speciaal zijn voor die lieve Giro-vriendjes deze New Religion. Geniet ervan.

0: Dus het geheugenopfrissen 2024 is dit nummer gewonnen bij de VRT Zomerhit. Maxime en Hanna mee met Ik wil dat je liegt. Dit jaar opnieuw genomineerd met dit nummer. Met Hanna May, maar wel met Babette. Opnieuw Maxime. Zeer benieuwd of die dit jaar ook die zomerhit gaat wegkapen. Het zou zomaar eens kunnen natuurlijk. Stemmen, dat doe je via de VRT Max-app. En ondertussen valt het heel goed mee op de weg op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 10 minuutjes erbij tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Daar moet je doorwerken via de zijrijweg. En nog doorwerken gaat het traag in Gent op de N456 tussen Muiden en Meulensteden. En alle andere vertragingen op dit moment die zijn kleiner.
1: Sound of Summer.

safe. Oh, ik zie hier een berichtje in de app van M&M. Lea Geens, die zegt... Hey Anke, hoe gaat het met jouw fitnessavontuur? Blijven gaan, hè? Oh, je zegt daar iets, Lea. Echt waar. Het is te warm geweest. Echt waar. Oké, het zijn excuses. I know. Ik ben er niet zo heel veel meer geraakt. Maar je hebt gelijk. Ik moet er terug wat meer invliegen, wat meer bewegen. Als jij nog leuke sporten weet om te doen met dit weer, desnoods trappen lopen in het shoppingcentrum waar er airco is, je mag het laten weten. Echt waar. Misschien kunnen we ook al dansen op Turn the Tide. Dat helpt ook al, hè?

0: man in het publiek. Ik kijk er echt zo hard naar uit. Somber en Homewrecker. Dat gaat echt een fantastisch optreden zijn, volgens mij. Bon, het is te warm. Vicky die stuurt hier ook nog. Wij werken hier heel de dag in de crash zonder airco.
1: M&M

0: met Adele. Ja, ze heeft een lange break aangekondigd in 2024, maar nu zou ze toch weer aan nieuwe muziek aan het werken zijn.
1: The official sound of summer.
0: Ja. En is ze zelfs ook in de studio en zo gespot. Dus wie weet, binnenkort comeback van Adele. Ik zit er al op te wachten, absoluut. Jori Tuy die maakt hier ook nog een goede opmerking. Het is echt wel girl power vandaag hier op M&M, zeker vast. Ja, met Alexandra Katzina in de ochtendshow. Dan ik, Dorian Ausums, Esther en Manu vanavond. Alleen maar leuke girlies vandaag. Hey, maar we gaan het wel een beetje counteren met toffe mannen. Hè? Wat denk je van Jelly Roll?

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Oh ja, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.
5: Goedemorgen, het is 11 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Stijn de Vart.
7: Het nablussen van de natuurbrand in Limburg zal nog lang duren. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog steeds aan het nablussen nadat er vannacht een natuurbrand uitbrak. Zo'n 8 hectare natuur is verwoest. Verschillende brandweerzones doen er alles aan om de brand onder controle te houden.
8: Op dit moment zijn we eigenlijk aan het nablussen en hebben we eigenlijk allemaal rookpluimpjes en kleine vlammetjes. Het is meer een grondvuur nu. Het zijn

0: slagen die aan branden zijn. De onherbergzaamheid van het terrein maakt dat we heel moeilijk vooruit kunnen. We gaan hier nog een hele tijd bezig zijn.
1: In de Brusselse gemeente Laeken is gisteravond laat iemand uit het raam gevallen van op de vierde verdieping. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies is gebeurd. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Als je online je belastingaangifte voor de personenbelasting nog moet doen, dan heb je nog wat extra tijd. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxOnWeb. En daarom is de deadline verschoven, vertelt de overheidsdienst Financiën.
2: Er zijn technische problemen geweest bij onze toepassingen op vrijdag. Die problemen hebben toch een verdere impact gehad de dagen daarop, dus afgelopen weekend. En die kunnen soms nog voor problemen zorgen. Wij begrijpen dat dat vervelend is, zeker zo dicht bij de deadline. Dus gaan we die verschuiven naar komende woensdag, tot en met 19 juli.
1: Tot nu toe hebben al meer dan 2 miljoen mensen hun aangifte personenbelasting online ingediend. De grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is vermoedelijk aangestoken. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er zijn meer dan 10 brandhaarden gevonden. De brand heeft al 1000 hectare bos vernield. Tientallen woningen zijn ontruimd. De snelweg naar het zuiden is afgesloten. En het treinverkeer is verstoord. De Vlaamse Margot de Vos moest daardoor de nacht doorbrengen op de TGV.
3: Er heerste een grappig gevoel van samenhorigheid onder alle mensen op de trein zaten. Er was toch geen alternatief. De meeste mensen hadden zoiets van, ja, we zitten hier nu, we kunnen er toch niks aan doen. We maken er het beste van. Dus over het algemeen, nee, geen paniek. Gewoon blij dat we veilig hier zijn en we zullen wel thuis geraken, zeker. Al is het met een dagje vertraging.
1: 500 brandweermensen proberen de brand te blussen. De Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Hij is vooral bekend door zijn rol als de wetenschapper Alan Grant in de Jurassic Park films en majoor Chester Campbell in de serie Peaky Blinders.
4: I don't trust any of yous until you earn my trust. God help those who stand in our way.
1: Sam Neill werd 78 jaar. Het wordt opnieuw een zonnig en warme dag met 23 graden aan zee en tot 32 graden in de rest van het land. En we krijgen tot en met donderdag hetzelfde weer.
5: M&M. Zometeen nog een kleine troost voor jou, voor als je op Werchter moet

En dan nu een beetje toch wel teleurstellend voor alle fans. Ze stond klaar om te beginnen, maar door het onweer is dat niet kunnen doorgaan op Werchter Boutique. Katy Perry. Gelukkig was M&M daar to the rescue en hebben we daar extra veel nummers gedraaid voor al die mensen die onderweg naar huis waren. En ik hoop nu vooral dat Katy Perry heel snel nog eens een Belgisch concert plant om dat goed te maken. Dit is ze met Roar.

0: kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met... VRT
5: Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

temperatuur. Die bouwt de hoogte in vandaag. Weer al 30 graden vandaag. Hè. Dat vraagt om extra veel zomerse songs in de mix. En wie zomer zegt en mix, die denkt automatisch natuurlijk aan DJ Magic. Elke avond hoor je die hier tussen 9 en 10 s'avonds de hele zomer lang met Magic Summer. Maar speciaal voor nu, voor die warmte, heeft hij ook een paar songsjes in de mix gegooid. En hoop ik dat jij er ook extra hard op gaat dansen. Met nu om te beginnen Sabrina Carpenter. Hey, geniet ervan.

jullie zomerse songs in de mix. Het ganse uur lang hoor je hier elke avond tussen 9 en 10 in Magic Summer. Plezant, hè? Ondertussen is het 11:30 geworden en naar Antwerpen op de E17 is het 1 uur file tussen Lokeren en Sint-Niklaas door een ongeval daar ter hoogte van de Werken. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuutjes tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-Tunnel. En voor de rest zijn al die andere vertragingen vandaag kleiner. M&M. Anke Goergen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met

mooie. Once I was 7 years old. Lucas Graham. Niels Trompet die stuurt nog veel groetjes van de KLJ Waanrode. Ik hoop dat jullie daar genoeg waterspelletjes kunnen doen vandaag. Maar hoe kan jij je verkoelen vandaag? Stuur het eens even door in die app van M&M. Er is een loco.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Goedemiddag, het is 12 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Melina Verbeek.
9: De natuurbrand in Limburg is nog niet voorbij. In het Mechelsbos in Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het nablussen nadat er vannacht een natuurbrand is uitgebroken. Zo'n 8 hectare natuur is intussen verwoest. Er waren vanmorgen nieuwe opflakkeringen, maar die zijn nu opnieuw onder controle, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
10: Wij verwachten geen uitbreiding meer, dus dat het bij die 8 hectare gaat blijven. Waar we nu nog ons werk aan hebben als brandweer, is het feit dat in dat Mechelsbos ook turflagen zijn. Het zijn de turflagen vooral die nu nog branden, nasmeulen, warmte in zich houden. En daar zijn we ons nu op aan het focussen om dat op te lossen.
9: In Frankrijk is de zware bosbrand in Fontainebleau ten zuiden van Parijs mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Tientallen woningen zijn ontruimd, de snelweg naar het zuiden is ook afgesloten en ook het treinverkeer is verstoord, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
11: In de omgeving van Fontainebleau zijn 900 mensen geëvacueerd uit voorzorg. Het vuur sloeg gisteren al wild om zich heen en afgelopen nacht ging het nog sneller. Tussen de 800 en 1000 hectare aan bos is in de as gelegd. En dat is nog nooit vertoond in het gebied rond Fontainebleau ten zuiden van Parijs. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 10 plekken tegelijk. Dat doet vermoeden dat het is aangestoken.
9: Als je online je belastingaangifte voor de personenbelasting nog moet doen, dan heb je wat extra tijd. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxOnWeb. En daarom is de deadline verschoven, vertelt de overheidsdienst Financiën.
12: Er zijn technische problemen geweest bij onze toepassingen op vrijdag. Die problemen hebben toch een verdere impact gehad de dagen daarop, dus afgelopen weekend. En die kunnen soms nog voor problemen zorgen. Wij begrijpen dat dat vervelend is.

0: is zeker zo dicht bij de deadline. Dus gaan we die verschuiven naar komende zondag tot en met 19 juli.
1: Zo'n 2 miljoen mensen hebben hun belastingaangifte online al ingediend. In de buurt van de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doorgevallen door Oekraïnse drone-aanvallen, dat zegt de gouverneur van Moskou. 5 anderen raakten gewond. In totaal heeft Rusland 81 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald. Ook meer naar het zuiden, aan de grens met Oekraïne, is een dode gevallen. De laatste tijd voert Oekraïne steeds meer aanvallen uit op Rusland. Die zijn gericht tegen militaire doelen en energieinstallaties. En de olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen nu de VS en Iran elkaar opnieuw aanvallen in het Midden-Oosten, na ruzie over de blokkade van de straat van Hormuz. De prijs van een vat ruwe Brentolie is vanmorgen gestegen tot zo'n €69 voor een vat. Dat is het hoogste niveau in 3 weken tijd. Die gestegen olieprijzen zullen binnenkort ook voelbaar zijn als je wilt tanken. Hier en daar wat wolken, maar meestal zonnig en tot 32 graden vandaag. Morgen en de dagen erna blijft het warm. In het zuiden en oosten is er dan ook kans op onweer. Vanaf vrijdag wordt het een aantal graden frisser.
2: M&M. Sind Sie klar für ein Punktchen zu geben ob 10 und deine beste Deutsch mit Haar auf Boven zu halen? Somit

0: FM. Rate the song.
1: Het is tijd voor je beste Duits boven te halen. Want Henri PVR deed het heel goed. Is na 10 keer uitgespeeld in Rate the Song. Maar is de volgende ook goed genoeg om diezelfde score te halen? De titel die doet alleszins vermoeden van wel. Want hij heet ook gewoon Goed Genoeg. En is van de Duitse groep Kitschkrieg. En voor je denkt, oei, uit welk après-ski-hol hebben ze die weer opgevist? Het is wel echt een song die viraal is gegaan op TikTok. Onder meer Ellie Goulding en Lizzo die hebben daar een lip-sync-video van gemaakt waarin ze dat nummer proberen te meezingen. Is met miljoenen keren bekeken. En zo ontstaat in deze tijd natuurlijk een hit. Misschien ook nog een tof weetje. Er zit ook een mooie boodschap achter de song over zelfacceptatie en het loslaten van onrealistische verwachtingen. Voor mocht je het willen vertalen in het Duits. Maar ja, de vraag is, lost die al jouw verwachtingen in natuurlijk? Dat bepaal jij door een punt op 10 te geven voor Goed Genoeg van Kitschkrieg. Laat maar komen in de app van M&M.
0: Rate the song.

geef toe. Het is toch wel eens verfrissend. Zo met een Duits tintje eraan. Het moet niet altijd Engels zijn, hè, natuurlijk. Goed genoeg van Kitsch Creek. M&M.

allemaal hele grote fan. Mijn zoon zegt 8,5, zegt Bjorn Aartse op 10. Wout van Uveel zegt 3 op 10. Ook Sylvia Danau is niet zo'n grote fan, 0 op 10. Voor Do krijgt hij een 1 voor de moeite. Zo heftig. Roberto zegt voor mij ook niks, 2 op 10. Arne Pers is wel weer fan, 8 op 10. Ook nog Joren Gerards, 7 op 10. Pascal zegt, het is toch niet echt mijn ding, redelijk flauw, 5 op 10. Goed genoeg, zegt Katrien Jacobs gewoon. Voilà, kijk. Ik ga de score eventjes optellen, eens checken. Ja, komt hij toch al op een 6 op 10? Dus nog niet super overtuigend, maar misschien moet hij nog een beetje rijpen. Hè? Toch? Dat is meestal bij zo van die songs die een beetje out of the box zijn. Die moeten een beetje rijpen, die moet je een paar keer horen. En wie weet, straks ga je hem al veel beter vinden. Hey, blijf luisteren en blijf zitten.

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

Nathalie de Mulder uit Afligem. Die blijft nog even in de Duitse sfeer, want die is op weg naar de Moezel. Hey, prachtig gebied, hè? Riviertje, heuveltjes, dorpjes, wijngaarden. Ik krijg al zin om mee te gaan. Maar hey, ik ga jou nog verder in de vakantiestemming brengen met Edge of Desire.

met Barry. Ik hoop dat je airco hebt als je in de file staat momenteel, want er zijn een paar probleempjes. Ja, naar Brussel, vooral op de E40, is het 1 uur extra tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. Door een ongeval is de weg daar grotendeels versperd. Naar Antwerpen op de E17 ook ruim een half uur erbij tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je daar alleen over de zijrijweg. Op de E313 vanaf Ranst ook een half uur erbij. En nog op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Alle andere vertragingen die zijn kleiner.

0: van Rihanna. Ja, goed nieuws voor de fans van Rihanna. Ze dook zo plots op het podium bij Jay-Z. Die heeft daar zijn laatste show van zijn residency gegeven in New York. Beyoncé en de dochter Blue Ivy die waren ook al eens opgedoken, maar nu was dus de beurt aan Rihanna. En we hebben haar gemist hoor, want sinds haar laatste tour in 2016 staat ze niet zo heel vaak meer op het podium. Met als grootste uitzondering haar Super Bowl halftime show in 2023. Dus ik hoop echt waar dat ze de smaak nu flink te pakken heeft. En dat ze misschien wel gewoon nu wat vaker terug gaat optreden. Ze heeft daar Bitch Better Have My Money en Run This Town gezongen. Je moet het maar eens checken op alle socials. Rihanna.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: M&M.

gaan in Antwerpen. Die tickets die zijn nog beschikbaar voor 10 jaar Bazaar te vieren. Hey, dat is zot dat die al zo lang bezig zijn en al zoveel hits gescoord. Er is Dasha.

voor Bas Serra. Er is heel veel gebeurd de afgelopen maanden. Hij heeft de Voice van Vlaanderen gewonnen, heeft een eigen single uitgebracht. Hij heeft het voorprogramma ondertussen al mogen spelen van Niels de Stadspader in het OLT Rivier en Hof. Hij is afgestudeerd, dat zag ik ook op zijn Instagram, crazy. En nu ook nog eens genomineerd voor VRT Zomerhit. Het zou wel echt heel cool zijn als hij die prijs ook gewoon zou winnen. All Because of You kan je ook dus voor stemmen op VRT Max.

0: bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van...

0: huiskout raakte ernstig gewond op kamp. In de provincie Namen is zaterdagnacht een begeleider van een Vlaamse scoutsgroep gewond geraakt na een val van een brug. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info. Hij zou geprobeerd hebben om in de rivier Verwain te springen, maar is op de oever terechtgekomen. Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
1: In Verwain-Val is dit weekend een jammerlijk ongeval gebeurd. Daarbij is een jonge man van een brug naast een kampterrein gevallen. De man in kwestie is als fourier aanwezig op een kamp en raakte gewond. Gelukkig contacteerde zijn medefouriers onmiddellijk de hulpdiensten. De man in kwestie stelt het ondertussen goed en de groep krijgt de nodige ondersteuning van ons, waar nodig.
0: In het Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen nadat er vannacht een natuurbrand was uitgebroken. Zo'n 8 hectare natuur is intussen verwoest. Er waren vanmorgen nieuwe opflakkeringen, maar die zijn intussen ook onder controle. De brandweer focust zich nu nog op de turflagen in de grond die nog branden of nasmeulen. De bosbrand in de buurt van Parijs in Frankrijk is mogelijk aangestoken. In Fontainebleau, dat is ten zuiden van Parijs, heeft een zware bosbrand intussen al bijna 1000 hectare natuur verwoest. Tientallen woningen zijn ontruimd, de snelweg naar het zuiden is afgesloten en ook het treinverkeer is verstoord. En de brand is vermoedelijk aangestoken, zegt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
2: In de omgeving van Fontainebleau zijn 900 mensen geëvacueerd uit voorzorg. Het vuur sloeg gisteren al wild om zich heen en afgelopen nacht ging het nog sneller. Tussen de 800 en 1000 hectare aan bos is in de as gelegd. En dat is nog nooit vertoond in het gebied rond Fontainebleau ten zuiden van Parijs. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 10 plekken tegelijk. Dat doet vermoeden dat het is aangestoken.
0: Als je online je belastingaangifte zelf indient, krijg je daar iets meer tijd voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxOnWeb. En daarom geeft de Belastingdienst 4 dagen extra. Je online

0: Aangifte moet nu ten laatste op zondag 19 juli ingediend zijn. De precieze oorzaak van de dodelijke brand in een bar in Bangkok in Thailand is nog onduidelijk. Er kwamen zeker 27 mensen om het leven. 20 mensen zijn nog in kritieke toestand. Getuigen zeggen dat er minstens één nooduitgang geblokkeerd was en de isolatie aan het plafond van de bar zou de brand versneld hebben. Deze Nederlandse man was in de buurt toen de brand uitbrak.
1: Wat ik daar zag was echt heftig. Overal kwamen ambulances, brandweerwagen, politie en militairen aan om hulp te verlenen. Ik zag hoe slachtoffers met zware brandwonden en andere verwondingen uit het café werden gehaald. Sommigen werden gewikkeld in folies en dan in ambulances afgevoerd. Na een kwartier en een half uur werden er witte schermen geplaatst waar de overleden slachtoffers werden gebaard en geïdentificeerd.
0: En de identificatie van de slachtoffers is nog altijd aan de gang. Zon en wolken vandaag en tot 32 graden in de Kempen. Morgen en de dagen daarna blijft het warm. In het zuiden en oosten is er dan ook kans op onweer. M&M.
2: Ik vraag mij af, na de match van de Rode Duivels, is het al te vroeg om Spaanse muziek te draaien? Mag dat al? Of

Styles. De song die je deze week het vaakst hoort hier op MRM is er eentje waar je je beste Frans voor mag bovenhalen. Het is van de Franse rapper Mauvais Joe. Maar slecht is hij allesbehalve. Vorig jaar kwam het originele al uit. Nu, een jaar later, heeft Kano Choir er een beetje een eigen versie van gemaakt en gaat hij helemaal viral. Ook op Spotify klimt hij al naar de nummer 1 in Frankrijk, ook in Nederland, Duitsland. En ook bij ons is hij aan het scoren. Dit is Pile. Straks

0: Roma, Roma, ma gaga, oulala, what you been romance.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Movejo, Pile.

0: Zomerdeals, de korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlogscellen terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99. Euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus kom data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.

0: David Guetta, 5 Seconds of Summer en Galantis met Lighter. Afgelopen zaterdag had ik iets te vieren, want ik was een halfjaartje samen met mijn lief. Ja, ja, ja. Maar kijk, ik moet toch toegeven, tussen al die liefdesprikkelen, was ik toch ook wel een klein beetje verschoten toen ik het nieuws opendeed. Want ik zag daar dat Meteor en Céline uit elkaar zijn. Mijn hartje brak. Ja, het was echt nieuws dat ik niet voorspeld had. Ik vond dat zo'n mooi koppel. Ik vond ook dat je dat zag aan hun, dat ze zo gelukkig waren. Ze supporten elkaar ook zo hard met alles. En dan toch plots gedaan. Ik vind het oprecht echt heel jammer voor hen. Maar ik hoop natuurlijk dat ze na deze periode terug een beetje zichzelf kunnen vinden. Wat terug gelukkig kunnen worden. Want je mag je hoofd nooit laten hangen natuurlijk. Hè. Er is altijd, altijd, altijd een nooduitgang. Ook voor Meteor zelf. En we wensen hen natuurlijk allebei het beste. Dit is Meteor met een nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Annikee, where did you go? Inge, die is alvast aan steetjes, hè? Dat is plezant. Ik hoop dat jij niet in de file staat vooral. Er zijn een paar problemen op de binnenring rond Brussel. Bijvoorbeeld 20 minuten erbij tussen Groot-Pijgaarden en Zellik door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de E40, 10 minuten extra vanaf Ternat. Naar Antwerpen op de E17, een half uur tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je daar alleen over de zijrijweg. En nog op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten. Op de Antwerpse ring nog richting Gent en kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En alle andere vertragingen die zijn kleiner.

0: today, tomorrow.
1: Oh, en die heeft zo'n leuk najaar. Hij gaat op Europese tour, onder andere Nederland, België natuurlijk ook wel. Hè. Dan ook nog Duitsland, Polen, Tsjechië. De UK zelfs staat allemaal op het programma. Heel zot, goed bezig daar. Mats, die stuurt hier ook nog dat hij op kamp is op dit moment. Heel plezant. Inge, die zit daar dan aan de zee in Middelkerken. Het is altijd fijn om te weten waar jij uit hangt. Mag je

0: over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
1: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
2: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
3: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
1: Nu op VRT Max.
3: De genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
3: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
3: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met...

Everdream van Alex Warren. Hoe zoek jij de verkoeling op vandaag? Bij Lauren Roelens is dat heel simpel. Die is onderweg naar Center Parks om daar de eerste verjaardag van hun zoontje te vieren. Oh. Dat is schattig. Ik ben 2 weken geleden ook met mijn familie naar Center Parks gegaan. Dat was echt wel heel plezant. Dus het gaat daar keitof zijn. Lauren, veel plezier.

heel schoon. Altijd opnieuw Sky Full of Stars van Coldplay. Ja, Evelien Verschuren die stuurt hier ook. Hier vandaag ook een jarige in huis. 8 jaar geleden gingen wij ook naar Centerparks om daar de eerste verjaardag van onze dochter te vieren. Wow. Proficiat, echt waar. Ja, een mooie dag om te verjaren hè, vandaag, 13 juli, het zonnetje schijnt, het is zomer. Heel leuk. En geniet ervan, ook van Dorianne Awesome, die komt eraan zo meteen. Het is een en al girl power hier vandaag op M&M met Alexandra Kanzina, met mezelf, met Dorianne en ook met Esther en Manu nog straks. Dus het wordt hier plezant. Ook met Songbird er nog bij, met zijn nieuwe My Body Isn't Ready. Heel benieuwd om die live ook eens te horen op Pukkelpop. 23 augustus staat hij daar. Veel plezier zo meteen met Dorianne.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Goedemiddag, het is 14:00. Krijg je van Melina Verbeek. In Gent komen er 3 zwemplekken in open lucht bij. Vanaf 13 augustus kan je op 3 plaatsen zwemmen in open lucht. Aan de Schipperskaai, aan Portuschanda en in het Keizerpark in Gent. De stad heeft alle vergunningen en de kwaliteit van het water is getest en goedgekeurd. Er zwemmen is wel op eigen risico, want er zullen geen redders zijn, zegt Schepen van Ruimte Joris van den Broeke.
4: Daarom mogen kinderen onder de 10 jaar niet in zwemmen. Vanaf 10 jaar is het wel toegelaten, zij tot 12 jaar onder begeleiding. Er zal wel sfeerbeheer aanwezig zijn. We zorgen ook voor extra vuilbakken. Er is ook sanitair. Maar het is en blijft wel zwemmen in open water op eigen risico.
3: Op een van die plekken kwam vorige week nog een jongen van 19 in de problemen in het water. Hij overleed later in het ziekenhuis. De zwemplekken blijven open tot 30 augustus. In de provincie Namen is zaterdagnacht een begeleider van een Vlaamse scoutsgroep gewond geraakt nadat hij van een brug was gevallen. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info. Hij was mee als fourier om te koken op kamp. Hij zou geprobeerd hebben om in de rivier Verewaan te springen, maar is op de oever terechtgekomen. Andere begeleiders hebben meteen de hulpdiensten gebeld. De man stelt het intussen goed, zegt Scouts en Gidsen Vlaanderen. En de scoutsgroep krijgt extra ondersteuning. De Europese Commissie zal na de zomer een voorstel doen om leeftijdsgrenzen in te voeren op sociale media. Experten pleiten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar. De commissie gaat nu bestuderen welke platformen gevaarlijk zijn en hoe kinderen beter beschermd kunnen worden. Die mentale verandering zal ook tijd vragen, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Net zoals ooit het geval was bij de gordel in de auto bijvoorbeeld.
5: It will take time to embed the cultural change, just as it took time to outlaw drink driving, just as it took time to use seatbelts in the cars. Great change never happens overnight. But when it comes to our safety, it is always worth it.
3: En de olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen nu de VS en Iran elkaar opnieuw aanvallen in het Midden-Oosten, na ruzie over de blokkade van de Straat van Hormuz. De prijs van een vat ruwe Brentolie is vanmorgen gestegen tot zo'n €69 voor een vat. Dat is het hoogste niveau in 3 weken tijd. De gestegen olieprijzen zullen binnenkort ook voelbaar zijn als je wilt tanken. Zon en wolken en tot 32 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het warm. In het zuiden en oosten is er dan ook kans op onweer. M&M. Waar bevinden de grote artiesten zich in de zomer? Wel, Ray gisteren in de tribune van Wimbledon bij de finale was daar ineens. The official sound of summer.

live horen. Na de eerste helft op de finale van het WK voetbal. Shakira en Burna Boy zullen optreden in New York in het stadion. Vandaag nog even kanten voor de storm. Want morgen is een dag dat er al één finalist in die finale zal bepaald worden. De halve finale.

0: denken nu al aan komend weekend, want dan is het weer zover. Tomorrowland. DJ Licious zal erbij zijn. Op zondag draait hij in Boom. En dan gaan we eindelijk zien hoe het podium er dit jaar zal uitzien, de main stage. Het zal alleszins beter zijn dan vorig jaar. Het meest zomerse nummer ever komt eraan.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar

lange oorbellen, lange rokken. Zo van die flosje als soort van riem in een shortje. Dat was het toen in 2002. In de clip van de Ketchup Song. Je wil daar vooral induiken, want echt waar, strandfeestje met sangria. Veel mensen, tafels met eten op. Ha.

Hathaway. Bijna half drie. Zullen we vandaag een mini beetje proberen mee te doen met de koers en de voetbal? Zij hebben rustdag. Dat is af en toe iets nodig. Dus hopelijk heb jij straks ook een pauze. Of heb je een vrije avond of zit je midden in je vakantie? Ik kan het alleen maar hopen. Wel, goede muziek om dat mee te doen. Damiano David.

0: First Time. Zometeen onder de boom, in de schaduw. Thomas Gray, Hugo en Alvaro Soler. Eerst even kijken naar Brussel, want daar is het 10 minuten extra op de E40 vanaf Ternat. Ook op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Dan naar Antwerpen, 20 minuten vertraging op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je er alleen over de zijrijweg. En ook 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Dan naar de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen zijn kleiner.
1: Dorian Ausems.

0: als een zomers drankje met heel veel ijsblokjes en een schijfje appelsien. Sophia. Zo klinkt elk liedje van Alvaro Soler.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met...

met deze zalige klassieker. Wel met Plastic Paradise. Kan je haar hartjes geven op VRT Max? Laura Tesoro om VRT Zomer in 2026 te worden. Dus als je van Laura Tesoro houdt en wie niet, ga haar even wat liefde geven op VRT Max.

het al een beetje een voorprogramma voor een van de grootste dancefestivals ter wereld. Ik denk het wel, met Peggy Goo zelf ook opgestaan in Boom. Dit jaar niet, maar wauw, wat een line-up. We gaan er weer alles over zien op TikTok dit weekend, want dan is het eerste weekend van het festival. En dan, ook al heb je geen tickets, je kan er altijd toch een beetje van meegenieten. We gaan nu naar 2009, Empire of the Sun met Walking on Dream.

Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug. Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Goedemiddag, het is 3:00.
2: VRT Nieuws.
1: Krijg je van Melina Verbeek.
3: De resultaten van de toelatingsexamens voor arts zijn bekend. Alle startplaatsen van de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde zijn ingevuld na de toelatingsexamens van begin deze maand. In totaal mogen de 1881 studenten met de beste scores beginnen aan de opleiding tot arts. Dat is zo'n 30% van alle deelnemers. Vorig jaar hadden enkele studenten gefraudeerd tijdens het examen, onder meer door artificiële intelligentie te gebruiken. Daarom was het examen nu met pen en papier en de strenge fraudemaatregelen hebben gewerkt, zegt de voorzitter van de examen.
4: We hebben 6 kandidaten die uitgesloten zijn van dit examen omwille van onregelmatigheden. En dat kan gaan van het bezit van een gsm of het dragen van een smart glass. En dat is ontolereerbaar en is streng gesanctioneerd geweest.
3: In Gent kan je vanaf 13 augustus op 3 plaatsen zwemmen in open lucht. Aan de Schipperskaai, aan Portuschanda en in het Keizerpark. De stad heeft alle vergunningen en de kwaliteit van het water is getest en goedgekeurd. Er zwemmen is wel op eigen risico, want er zullen geen redders zijn en het is verboden voor kinderen onder de 10 jaar. Op één van die plekken kwam vorige week nog een jongen van 19 in de problemen in het water. Hij overleed later in het ziekenhuis. De zwemplaatsen blijven open tot 30 augustus. De Europese Commissie zal na de zomer een voorstel doen om leeftijdsgrenzen in te voeren op sociale media. Experten pleiten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar. De commissie gaat nu bestuderen welke platformen gevaarlijk zijn en hoe kinderen beter beschermd kunnen worden. Die mentale verandering zal wel tijd vragen, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Net zoals ooit het geval was bij de gordel in de auto bijvoorbeeld.
5: It will take time to embed the cultural change, just as it took time to outlaw drink driving, just as it took time to use seatbelts in the cars. Great change never happens overnight, but when it comes to our safety, it is always worth it.
3: En in Ter Apel in Nederland willen hulporganisaties niet meer werken in het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De laatste dagen lopen de spanningen er hoog op. Gisteren werd nog een man van 29 opgepakt na een vechtpartij. Ter Apel is een centrum waar asielzoekers zich moeten registreren en daarna moeten ze doorstromen naar een asielcentrum in Nederland waar ze kunnen verblijven. Maar overal in Nederland zijn er de laatste tijd veel protesten tegen asielcentra. Er openen er te weinig en dus geraken de asielzoekers niet weg uit Ter Apel. En dat leidt dus tot spanningen. Zon en wolken en tot 32 graden in de Kempen. Ook morgen en de dagen daarna blijft het warm. In het zuiden en oosten is er ook kans op onweer.
6: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: M&M.
1: Ja, we zitten nog op de warmste uren van de dag, dus we gaan die rustig aan beleven met Nina Black, Stromae, Teddy Swims en nu Ellie Goulding.

Potted, Natasha Bedingfield. The one and only die so good zegt op de zangvideo's van Teddy Swims op zijn Instagram. Ik vind dat wel goals, amai. Oh, goals, Stromae. Door het stadion van het WK voetbal tijdens de hydration breaks. Dat is een paar keer gebeurd met à l'Arrondance. Dan zijn die aan het drinken van die bidons en ineens Stromae, zo luid. Van mij mag dat absoluut ook eens gebeuren met deze. Lievelings, Stromae en Papa Oute.

0: Niet mama-gevoel. Nina Black en Loud. I don't know. Ik heb zo het gevoel dat letterlijk iedereen op vakantie sinds toch bouwverlof gestart is vandaag officieel. Of zijn er toch mensen aan het werken? Laat maar weten. De app van M&M.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, dus de seconde dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
6: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek?
7: Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget.
8: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

Frequencies. We zijn naar de koningen van Tomorrowland. Nou ja. The Great Library, the main stage. Dit weekend, weekend 1. Amai, Anne stuurt. Het is inderdaad bouwverlof. En mijn man Paul is aan het werken, want we zijn het appartement van onze dochter Fleur aan het verbouwen. Respect, echt. Maar dat doe je natuurlijk voor je eigen dochter. Zij zal ook heel dankbaar zijn. En achteraf blij met het resultaat. Met M&M op de achtergrond lukt dat. Wel, ik speel graag de liedjes mee voor jullie.

stilte en de lege parkeerplekken, dacht ik, iedereen is op vakantie, maar dat is natuurlijk nooit zo. Sven laat weten in de app. Hey, onze bouwwerf Oosterweel te Antwerpen ligt helemaal niet stil. Wij gaan gewoon door. Maar, zegt hij, we missen nog een ochtendprogramma om 4 uur. Want veel van onze mensen rijden dan naar de werf. Ah, wel, ik zal het hier eens doorgeven bij M&M aan de mensen die dat beslissen.

heel mooi, maar er bestaat nog iets mooier. Samen met Babette, hoe dan ook, die kan een stem krijgen van jou op VRT Max om VRT Zomer 2026 te worden. Doe dat nog vandaag. Waarom niet? 3:30, rustig moment. Iets minder onderweg naar Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken ga je er alleen over de zijrijweg en daardoor ook 10 minuten vertraging. Op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier file en op de E19 aan de werken in Mechelen-Noord 10 minuten. Ook hinder op de E40 richting Brussel in Zwijnaarden door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En dan op de buitenring rond Brussel sta je 15 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. De andere vertragingen zijn kleiner.

0: schermtijd vandaag 9 minuten op Instagram bij mij. Ik vind dat nu echt goed meevallen. Maar ik ga dat straks wel inhalen. Hoe zit het bij jou? Is zo'n dag van gewoon veel op gsm zitten, dat mag ook al eens, hè.
1: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.

0: take it to the flow now, ooh. Oops, stars, boots. To the flow now, ooh. Ooh,
1: ooh, ooh. In New York moest je gisteren zijn, zo. Jay-Z aan het optreden. En toen dacht hij, ik ga iedereen blij maken. Niet alleen de mensen die er zijn, maar ook heel het internet. Want wie verscheen er plots op het podium? Natuurlijk Beyoncé. Zo'n heel mooie gilet zo, met streepjes. En dat was nog niet genoeg, want zondag trad hij opnieuw op Jay-Z. En dan ineens Rihanna on stage. Ze heeft zelf gezegd hoe hard ze het mist. Wij ook. Dat is allemaal in de Yankee Stadium, wat een klein uurtje is van het stadion waar het

zot gebeurd. Adele is nog eens in het openbaar verschenen, wat niet vaak gebeurt, want ze was bij de Formule 1. De GP van Silverstone. Die nog maar net is geweest. Ze mag anders dit weekend ook eens in België langskomen, want dan is het Spa-Francorchamps.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max.

0: Een goedemiddag, het is 4 uur. Met Melina Verbeek.
1: Er is zeker één Belg omgekomen bij de bosbranden in Spanje. Er zijn nu 6 dodelijke slachtoffers van de brand geïdentificeerd en er is al zeker één Belg bij. Om wie het precies gaat is niet geweten. Er zijn ook een Spanjaard, 2 Britten, een Française en een Amerikaan geïdentificeerd. Bij de brand in Andalusië vielen 13 doden. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen, maar het DNA-onderzoek duurt lang. In alle Vlaamse natuurgebieden geldt vanaf nu code oranje voor brandgevaar door de droogte en hitte. Je mag er dus geen vuur maken, zoals altijd, maar ook niet roken en kinderen mogen er niet zonder toezicht spelen. De hulpdiensten zijn extra waakzaam en brandtorens zullen zoveel mogelijk bemand worden. Wie rook ziet, wordt gevraagd om meteen 112 te bellen. Sinds de zware overstromingen in Voeren in Limburg in 2021 en 2024 zijn er 3 waterbuffers aangelegd. Die moeten de streek beter beschermen tegen nieuwe wateroverlast. De buffers zullen het water in het stroomgebied van de Voer beter verdelen, zegt Vlaams minister van Omgeving Job Roens.
2: Dat is een ruimte die je inricht om het water te kunnen sturen wanneer het met bakken uit de lucht valt. Hè, dat je het water kan bijvoorbeeld opsplitsen over 2 waterlopen. Hè, je buffert het eerst en dan kan je sluizen openzetten. Wat we daar gedaan hebben, sluizen voorzien eigenlijk om water te kunnen sturen naar verschillende andere waterlopen om de druk te kunnen verdelen als het ware.
1: Er zijn ook bomen, hagen en houtkanten aangelegd die de erosie in het gebied moeten tegengaan. Regeringspartij Vooruit wil het vaderschapsverlof uitbreiden voor vaders en meeouders van wie het kindje na de geboorte lang in het ziekenhuis moet blijven. Moederschapsrust wordt wel verlengd voor de duur van het ziekenhuisverblijf, maar bij vaders en meeouders is dat beperkt tot 20 dagen. Daardoor moeten zij onbetaald verlof of ouderschapsverlof opnemen om nog bij hun kindje te kunnen zijn. Dat moet anders, zegt Vooruit-Kamerlid Anja van Robijs.
3: Het gaat er eigenlijk om dat papa's niet voor een onmogelijke keuze worden gesteld. Uw hoofd staat echt niet op werken wanneer dat je toch wel ook altijd moet bang afwachten, wanneer dat je elk moment kan opgebeld worden. Je wilt gewoon bij je kindje zijn, bij je partner of je vrouw zijn. En ik vind het feit dat ze dat niet kunnen echt niet meer van deze tijd.
1: En in Brussel is het verkeer op 4 tramlijnen onderbroken door schade aan de bovenleidingen ter hoogte van het Poelaertplein. Het gaat om lijnen 8, 81, 92 en 93 in het zuiden en het centrum van Brussel. Wat de schade aan de bovenleiding veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. De MIVB heeft vervangbussen ingelegd. Zon en wolken en tot 32 graden vandaag. Ook morgen en de dagen daarna blijft het warm. In het zuiden en oosten is er dan ook kans op onweer.
0: En waar sta je in de film 3 over 4, Mona?
4: Richting Antwerpen op de E17. Daar verlies je nu zo'n 10 minuten tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Komt door werken. Je kan daar alleen over de zijrijweg. Nog naar Antwerpen zo'n 15 minuten bij vanaf Massenhoven. En op de E19 hetzelfde aan het werken in Mechelen-Noord. Hinder op de E40 richting Brussel in Zwijnaarden. Daar staat een defect voertuig rechts. Verderop ter hoogte van het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden sta je in de file door een ongeval rechts. Maak daar zeker een reddingstrook. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En andere vertragingen die zijn kleiner. M&M.
0: De hittegolf duurt voort, de airco's in de cinema's blijven draaien. Dus win tickets ervoor door nu de volle pot te sturen in de app.

Baby Rexha in team met Faithless. Dat werkt. New Religion. Het is heet en dat hebben ze op de koers ook begrepen. Er is zelfs een voorstel van Pogacar waar we straks eens naar gaan kijken samen met Maarten van Grambeer. Maar eerst geef ik heel graag cinematickets weg. Als je ervoor wil spelen, stuur je nu de volle pot in de app van M&M. Ik zie je daar. La-

0: 2013 was gewoon dit nummer. Get Lucky. Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers. Ja, dat is ook weer mooi. Er is weer een week aangebroken waarin je altijd rond dit uur cinematicus kan winnen voor jouw zomervakantie of voor jouw weekend als je geen vakantie mocht hebben. Wil jou toch altijd die kans geven. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is een typische maandag, hè, want dit weekend dan, allez, voor het weekend, de rode duivels die uitgeschakeld zijn, zo de feestvreugde wat dat betreft is ook even weg, maar we houden plezier erin en we gaan spelen voor die cinematicus met Maarten uit Zonnebeke. Hallo.
1: Hallo, goedenavond.
0: Maarten Boucherie, heb jij ook nog wat last van de uitschakeling van België op het WK of deert jou dat niet zo?
1: Ja, voetbal interesseert mij zo niet.
0: Ah, oké. Okay.
1: Het is wel spijtig, maar...
0: Ja. Ja, het is spijtig, maar we gaan weer door, hè.
1: Het is dat.
0: Dat is altijd belangrijk. Maarten, cinematickets, is dat om te gebruiken in jouw zomervakantie of is het eerder in het weekend te doen?
1: Iedereen het weekend te doen.
0: Geen vakantie?
1: Vakantie waren in oktober.
0: Oh, dat is nog even.
1: Ja.
0: En vanwaar die beslissing?
1: Ja, omdat ik vooral in de congés veel moet werken voor mijn werk. Omdat voor mijn werk ben ik onderhoudstechniker en de machines liggen dan vooral stel.
0: Ja, tuurlijk. Dus iemand moet het fixen, hè? Tuurlijk. Ja, niks aan te doen. Oktober is ook niet zo ver weg meer, maar dan moet je het vooral hebben van goede weekends, Maarten. Ik ga proberen die mee leuk in te vullen. Door jou een goede vraag te geven in de volle pot. Een vraag met een thema. Als je dan 8 dingen binnen dat thema kan opsommen in een tijd van 20 seconden, dan heb je een duo-ticket om naar een film te gaan. Maarten, moet jij morgen vroeg je vuilnis buiten zetten of hoe is dat daar in Zonnebeke?
1: Dat is zondagavond.
0: Zondagavond, dus dat is al gepasseerd.
1: Ja.
0: Ja, dat is al opgehaald. Dat is al geruststellend. Wel, Maarten, mensen die in Vlaams-Brabant wonen, die moeten ervoor zorgen dat het vanavond zeker op tijd klaar staat, want ze komen het vroeger ophalen dan normaal, een uurtje eerder. Dus blijkbaar dus om 5 uur 's morgens al in plaats van 6 uur dat ze vertrekken en dat doen ze om de hitte voor te zijn. Hè. Je weet, het is heel warm en dat betekent dan als ze nog later vertrekken dat het te warm is en dat dat heel onaangenaam is. Dus iedereen is daar wel blij mee met die beslissing. Dus, Vlaams-Brabant, opgelet voor vanavond. Zorg dat het er zeker staat. En jij, Maarten, opgelet, want je mag mij 8 dingen noemen die je in een restafvalzak mag gooien. Wat mag er allemaal bij het afval? De tijd gaat nu in.
1: Plastic, etensresten.
0: Wat allemaal van eten?
1: Schaaltjes van de kaas. De... schaaltjes van de haas. Restafval brood.
0: Maarten! What happened?
1: Ja, ik weet niet, ja.
0: Je was even in de PMD-zak geschoten en dan dacht je, ja, nee, dat is het dan toch niet. En dan bleef je op de schelletjes steken. Weet je, Maarten, omdat jouw vakantie pas in oktober is en ik heel graag wil dat jij naar de cinema kan gaan, ga ik jou toch een ticket opsturen. Is het goed?
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, het is vakantie voor iedereen. Kom, zeg. En de zon schijnt ook nog eens, dus je wint er een, wat mij betreft. Geniet ervan, Maarten. Volgende keer beter. En morgen gaan we dat gewoon hier opnieuw doen.

0: ben wel zo iemand die letterlijk van alles gaat opzoeken. Mag dat hier in de restafval? Mag dat in de PMD? Wat moet ik met dat topje doen van dat flesje? Vermoeiend, maar zo belangrijk. Woon je in Vlaams-Brabant? Afval op tijd dus buiten zetten, want ze komen wat vroeger. Deze hittegolfdagen. Morgen niet vroeger, wel rond 4:10. Een nieuwe kans op Cinematickets.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken? 3

0: Die hebben iets magisch over zich, Nico en Vince. Dit duo. Die zijn van zichzelf al zomers. Elk lied dat uit hen komt, klinkt zomers. Am I Wrong van de zomer van 2014. De vraag is, is morgen nog spannend? Ik ben al eens gaan kijken, snel naar de Sporza WK-pronostiek voor de eerste halve finale in het WK-voetbal. Dat is morgen, waarin Frankrijk tegenover Spanje staat. Ja, ja, het Spanje dat ons eruit kikte. En is het omdat je het persoonlijk neemt of niet, maar je geeft Spanje nog geen 10% winkans? Dat is weinig. Ja. Iedereen is ervan overtuigd dat Frankrijk gaat winnen. Of Mbappé natuurlijk, want daar kijkt iedereen naar. Maar dat gaat alleszins nog niet vandaag zijn. Want vandaag ook in het voetbal een rustdag voor die finalisten wordt bepaald. We weten wel dat er vanaf morgen niet meer een rood-groen-blauwe triondabal over het veld zal rollen zoals je dat gewoon bent. Maar wel eentje met zwarte vlakken. En dan in gouden letters de namen van de speelsteden van de laatste vier wedstrijden waar die gespeeld worden. Dus Dallas, Atlanta, Miami en dus ook New York, New Jersey, waar de grote finale is. Waar ook die halftime show zal zijn met Justin Bieber, BTS, Shakira, Madonna. Ook de koers trouwens ligt stil voor vandaag. Morgen op de Franse Nationale Feestdag. Wat vind ik raar dan, maar toch koersen ze gewoon verder. Le 14 juillet. Dan gaat de rit door het Centraal Massief. En het zou wel eens een ideale dag kunnen zijn voor Remco Evenepoel. Misschien moeten we dat straks ook maar eens vragen aan Maarten van Gramberen, want hij kent daar veel meer van. We gaan hem bellen voor jou zo meteen, omdat degene die helemaal bovenaan in het klassement staat op dit moment, Pogacar, een zotte uitspraak heeft gedaan over de Tour de France. Waarvan ik denk, maar gaat dat gebeuren of niet? Zes los in de rustdag van Maarten van Gramberen, hoor je hem.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Mauvais Joe.

0: Zo zalig zijn dat je zo op je zonnestoel kan liggen, lang uit. Met een cocktail. Wetende dat dit nummer op dat moment in meer dan 20 landen op nummer 1 staat. Allee, zo was dat, hè, in de zomer van 2009. Dat is nadien nooit meer gestopt met goed te zijn. Lady Gaga in je avond. Met Pokerface. Gaan eens kijken waar je trager moet rijden, Mona.
1: Ja, richting Antwerpen is net een groot ongeval gebeurd op de A12 in Aartselaar. De weg is er volledig versperd. En dat komt door een ongeval. Je kan dat ongeval wel nog voorbijrijden via de parallelweg. En dit doe je door de A12 te verlaten ter hoogte van de Decathlon. Dus hou daar zeker rekening mee en maak er een reddingstrook. Nog naar Antwerpen, zo'n 10 minuten aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. En 15 minuten bij aan te werken in Mechelen-Noord. Op de E19 is dat. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent hetzelfde tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E40 naar Brussel is ter hoogte van het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden een ongeval gebeurd. Rechts is dat gebeurd en je verliest er 15 minuten vanaf Ternat. Op de buitenring rond Brussel sta je 15 minuten in de file tussen Sint-Steven-Swoluwe en Jette. Op de E40 naar Frankrijk zo'n 10 minuten bij aan de grens met Frankrijk. En andere vertragingen die zijn kleiner.
0: Daarvoor hebben we kisses.

0: man waardoor je stiekem al zou willen dat het augustus is. Dan staat hij Pukkelpop Samber. Maar nu is het juli en Tour de France en daar is een zotte uitspraak over gedaan. Zometeen hoor je het hier.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: ook maar zelden voor dat als je dan een live versie hoort van een nummer, bijna beter is of krak hetzelfde als de studioversie. Al die live video's van Sienna Spyro, die zijn magnifiek. Je hoopt ze bijna tegen te komen op je feed. Hier om 20:40 met Material Lover. Wimbledon is gespeeld. Een kussende sinner zie ik in het groot op Sporza. Ja, dat is gedaan en dan heb je zowel rustdag op het WK voetbal als in de Tour de France. Dus ik dacht, hoog tijd om eens de tijd te nemen om naar de uitspraak van de grootste van ze allemaal te kijken. Pogacar heeft letterlijk gezegd, als ik de macht zou hebben, dan zou ik de hele wielerkalender overhoop halen. En dat komt allemaal door één nogal bepalend ding en dat is de hitte, hè, waar dag en nacht over wordt geschreven. Meer dan 35 graden, daarmee moeten al die renners dealen. En er is iemand die daar middenin mee staat te bakken en te praten. En dat is Maarten van Gramberen. Hallo Maarten.
1: Hey, hoi, dag Dorian. Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het vandaag eigenlijk? Geen 35?
1: Valt mee. Wel, het valt mee. Ik moet zeggen, ik had heel even vrije tijd. Ik ben hier, we zitten in het Centraal Massief. Ik ben heel snel de bergen ingestapt. Ik zit nu op 1300 meter hoogte en hier staat een fris briesje. En voelt het heel goed aan. Ja, eindelijk. Dat is echt eindelijk. Dat is echt eindelijk. Maar het zal nog altijd wel rond de 30 graden zijn. En morgen, ik heb ook al eens gekeken naar de weersvoorspelling voor morgen, zal het ook 35 graden zijn. Nu, dat valt nog mee, want wij hebben de voorbije week, ik heb ook vaak op de motor gezeten, meer dan eens ging het richting, het kwik richting 41, 42, we hebben zelfs 43 graden gemeten de voorbije dagen. Dus dat is echt waanzin. Echt pure waanzin.
0: Ook niet heel ontmoedigend, want die renners, dat is één zaak, daar gaan we direct naartoe, maar ook om daarin te werken, dat is toch niet
1: dat is moeilijk. Dat is absoluut moeilijk. Dat is zeker zo. De auto's hebben airco en je probeert gewoon zo lang mogelijk in de auto te zitten. Nu, als je op de motor zit, heb je geen airco en soms moet je wel eens stilstaan en dan komt die warmte van het asfalt, dat kan tot 70 graden stijgen, ook omhoog. Als je kan rijden, valt het mee, maar zelfs bij 42 koel je niet meer af en loopt het water gewoon de hele tijd over jouw rug als je aan het werken bent. Dus leuk is het niet. Nee, absoluut niet voor niemand.
0: Ik kan het mij voorstellen. Ja, beter gewoon niet stoppen om iets te drinken, maar dat is dan ook wel weer nodig. Maar goed, we gaan even naar die zotte uitspraak van Pogacar, Maarten. Want hij heeft dus gezegd, als het aan hem ligt, niet meer koersen in warme streken in juli en augustus. Dus dat betekent dan geen Tour de France, zoals we hem gewend zijn jaarlijks.
1: Ja, dat is een krasse uitspraak, maar dat is iets dat nooit in de praktijk zal omgezet kunnen worden. Waarom? Juli en augustus zijn de vakantiemaanden. En dan hebben de mensen ook tijd om naar de koers te gaan kijken. Ja. Veel mensen langs de kant van de weg, veel inkomsten. Ze gaan dat nooit veranderen. De Tour is natuurlijk een wielerwedstrijd met een perfecte plaats op de kalender, want in juli heeft zo goed als heel Europa vakantie. Zijn er ook heel veel mensen die kunnen kijken naar die Tour, kunnen ze zeggen, kijk eens de sponsors, er kijken zoveel miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen. Dat gaan ze nooit veranderen. Het enige waar misschien ooit sprake van zou kunnen zijn, maar dat wordt ook moeilijk, is om de uren te veranderen, want vroeger starten, maar goed, dan finish je weer rond de middag, wanneer het ook al bloedheet is. En dat wil de Tourorganisatie absoluut niet, want zij willen dat de koersen finishen rond 17:30 avonds. Zijn er toch al wat meer mensen die thuiskomen van hun werk eventueel, die geen vakantie hebben, die kunnen kijken. Ah, dus dat is een zeer, zeer moeilijk verhaal. Maar er is een opening nu om daar vanaf volgend jaar over te praten. En dat is een begin. Maar de Tour die plots in april of in september zou plaatsvinden, dat is absoluut geen sprake van en dat zal ook nooit of nooit gebeuren.
0: Nee, dat gaan we niet zien, maar het feit dat Pogacar die uitspraak doet, dat moet toch wel een en ander doen bewegen, want ja, ik kan niemand beter hebben om zich daarover uit te laten.
1: Nee, dat is ook zo. Nee, dat is ook zo. Er zijn renners, vakbonden, zoals er voor elke werknemersgroep een vakbond is. Is er ook een vakbond voor renners? Je hebt er één in België. Je hebt er ook één in Frankrijk en die hebben het nu eindelijk verkregen dat ze kunnen gaan praten met organisatoren. Dus er zal misschien links of rechts een paar dingen gewijzigd worden, maar zoals gisteren bijvoorbeeld werd die etappe met 30 kilometer ingekort. Ja, dat is eigenlijk maar symbolisch en dat is allemaal voor de schijn, want op een kortere rit wordt er nog harder gereden. Er is gisteren ongelooflijk snel gereden en dan zitten die renners ook allemaal te puffen, te bakken en te braden. Dus dat is op zich geen oplossing. Wat wel zo is, die renners zijn natuurlijk het wel gewoon om in de hitte te rijden, want die doen allemaal aan hittetraining. Om zich klaar te stomen op zo'n grote ronde. En zeker op de Ronde van Frankrijk bijvoorbeeld.
0: Ja, dus ze weten wel waar ze mee moeten dealen. Mathieu van der Poel bijvoorbeeld ook. Hij heeft zelf ook al gezegd, de hitte is echt hetgene wat mij totaal neervalt. Nu, dit weekend is dat niet van een partij geweest. En hij heeft het gewoon gehaald. Maar zelfs met een hittetraining is het echt niet makkelijk.
1: Nee. Want hij heeft in het begin van de Tour had hij het moeilijk. Ritten die hij in principe misschien net aankon. Hij zei, ik was helemaal bevangen door de hitte. Maar wat doen die renners tegenwoordig? Je hebt hoogtestages, dat doen ze allemaal. Maar sinds een paar jaar zegt de wetenschap, als je nu met heel veel kleren aantraint, dat je echt keihard zweet. Dat zijn de hittetrainingen. Ze doen dat soms zelfs in een sauna, met nog eens kleren aan om keihard te zweten. Dan gaat er meer hemoglobine in jouw lichaam komen, in jouw bloed. Hemoglobine is een eiwit dat zuurstof rondbrengt naar jouw spieren. Ja, en die zuurstof hebben de renners nodig om hun spieren te bevoorraden, omdat ze dan topprestaties kunnen neerzetten. Dus daardoor trainen ze hun lichaam ook wel een beetje aan die hitte. En ze hebben allemaal een hitteprotocol. Ijssteken, heel veel drinkbussen over zich kappen. Wij rijden met de motor vaak achter peloton. Je ziet die renners dus voortdurend drinkbussen met ijskoud water over hun armen, over hun benen, over hun rug, over hun hoofd, om af te koelen. En dat werkt een beetje, maar de ene renner kan er dan toch nog beter tegen dan de andere bijvoorbeeld.
0: Voor alle duidelijkheid, ga dat nu niet thuis beginnen testen met heel veel kleren aan beginnen te rijden. Want zij weten perfect wat zij moeten binnennemen.
1: Absoluut.
0: Voedings- en drankschema waar wij niet over beschikken. Dus voor alle duidelijkheid.
1: Nee. En ze hebben ook bevoorradingswagens en ze hebben sportbestuurders die allerlei dranken aanreiken. Dat hebben wij niet natuurlijk. Als jij gaat fietsen, dan zou je het alleen moeten doen. Helaas.
0: Jammer, Maarten. Heel jammer.
1: Ja, ik ben echt jaloers wel soms van dat ijs. En dan denk ik, kom jongens, geef zo'n zakje aan ons. Dan kunnen wij ook wel afkoelen, maar dat is nog nooit gebeurd.
0: Ja, wij kunnen het ook gebruiken. Gebeurd. Vandaag wel rustdag. Ja. Wat ga je daar dan mee doen, Maarten? Want er is zoveel mogelijkheid.
1: Nee, dat is ook zo. Ik ben deze morgen gaan lopen toen het wat frisser was. En nu even de bergen in. Je leest wat bij. En wat ik vooral ook gedaan heb op die rustdag is, ik moest dringend wat ondergoed wassen. Dus ik ben naar het Superetje geweest bij ons in het dorp. Alles flink gewassen. En ik, dat hangt nu te drogen. Dat is dan weer wel het voordeel van het warme weer. Het droogt ongelooflijk snel. Alles wat ik gewassen heb, mijn loopkleren nog eens flink gewassen. Uw valies een klein beetje geordend. Bepaalde dingen terug op zijn plaats gelegd. Sommige dingen die moeten opgeladen worden, zoals mijn sporthorloge. Dat doe ik dan. En is op tijd kunnen gaan eten, want normaal is dat heel laat. En op tijd kunnen gaan slapen. En dan begint het weer allemaal opnieuw, dat hele circus. Dus zo ziet zo'n rustdag eruit.
0: Le 14 juillet met een eindelijk frisruikende Maarten achter op de motor. Ik wens je daar,
1: pas op, ik heb wel deo bij en parfum. En ik heb ook zo een wasman bij van achter in de auto, een emmer, om water in te doen. Dus ik was mij altijd, als ik van de motor kom, ben ik me al meteen te wassen. Dus ik hoop dat ik niet te hard stink voor mijn collega's. Maar ik ben er redelijk gerust in.
0: Ik ben er ook gerust in. Ik wens je heel veel plezier morgen en met de rest van de tour. En merci om even toe te lichten.
1: Dankjewel, Dorian. De groeten. Tada.

beetje allemaal een rustig nemen, zoals Maarten van Gramberen in de koers. De sporthorloge nog eens opladen. Wat onderbroeken wassen. Een keer iets lezen. Oh. M&M. Morgen opnieuw op post als ze door de bergen gaan daar in de Tour. Dr. Dre.

0: Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn. En de 13e slachtoffer, nog even zeggen, overleed gisteren in het ziekenhuis. Haar identiteit was dus al bekend. Bij de brand in Almeria, daar in Spanje, vielen dus 13 doden in het totaal.
1: In Frankrijk is de bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs nog niet geblust, maar de brand breidt zich niet verder uit, dat zegt de burgemeester. De brand heeft al zeker 800 hectare bos vernield. 900 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Er is ook een nieuwe brandhaard ontstaan in het bos. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Bij ons geldt nu code oranje voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden door de droogte en de hitte. Het agentschap Natuur en Bos legt uit waar je op moet letten.
2: Bij code oranje vragen we eigenlijk met aandrang om niet te roken en geen vuur te maken in onze bossen en natuurgebieden. Ook op de paden te blijven en geen afval te laten rondslingeren. We raden aan om in de rand van het natuurgebied te blijven. Zo ben je er snel terug uit, mocht er iets gebeuren. En ook geen kinderen onbewaakt achter te laten. En we vragen ook om alle verdachte zaken, bijvoorbeeld een rookpluim, meteen te signaleren via het nummer 112.
1: Ook de hulpdiensten zijn extra waakzaam en brandtorens zullen zoveel mogelijk bemand worden. Alle startplaatsen van de opleiding geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde zijn ingevuld na de toelatingsexamens van begin deze maand. In totaal mogen de 1881 studenten met de beste scores beginnen aan de opleiding tot arts. Dat is zo'n 30% van alle deelnemers. Het is goed nieuws dat alle startplaatsen ingevuld zijn, zegt de voorzitter van de examencommissie.
3: Het is zo dat de Vlaamse regering de startquota verhoogd heeft omwille van het tekort in bepaalde specialisaties. En we zien dat vandaag die startquota ingevuld geraken. En dus de bedoeling is dat die mensen op termijn, en dat gaat dan over 10 à 15 jaar duidelijk zijn, op de arbeidsmarkt de geneeskunde kunnen versterken.
1: Bij het examen werden 6 deelnemers uitgesloten omdat ze bijvoorbeeld betrapt werden met een smartphone. En de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk leggen nieuwe sancties op aan Russische cybernetwerken. Volgens hen zitten die achter cyberaanvallen en sabotagepogingen om de Europese veiligheid te verzwakken. De sancties zijn onder meer gericht tegen leden van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Vanavond en vannacht licht bewolkt en zacht, minimaal tot 21 graden. Ook de volgende dagen nog altijd zonnig en warm, tot 33 graden. In het zuidoosten is er kans op onweer dan. Vanaf vrijdag zakken we onder de 30 graden.
4: Een update over dat ongeval, Mona.
5: Ja, want richting Antwerpen op de A12 is in Schelle de weg nu volledig afgesloten door dat ongeval in Aartselaar. Je moet daar de snelweg verlaten bij het A12 shoppingcenter, waarna je via de parallelweg verder kan rijden richting Antwerpen. Zo'n 15 minuten schuif je daar nu aan. Nog naar Antwerpen, 20 minuten bij op de enige 10 aan het werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent hetzelfde tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E40 hinder richting Brussel. Ter hoogte van het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde is een ongeval gebeurd rechts. Daar schuif je 15 minuten aan vanaf Ternat. En dan zitten we met een kijkfile. Daardoor hinder rond Brussel op de buitenring. Een half uur schuif je aan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde op de E40. En op de binnenring 10 minuten bij tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde op die E40. Nog op de E40, maar dan richting Frankrijk, sta je 15 minuten in de file aan de grens met Frankrijk. En andere vertragingen die zijn kleiner. M&M.
4: We moeten het zo meteen dringend over jouw vakantie hebben. Waar is die eigenlijk? Na Carly.

Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen. Iedereen die zelfstandig is, ik heb een heel belangrijke vraag voor jou. Blijkbaar is op vakantie gaan, bijvoorbeeld nu in de zomer, de gebruikelijke maanden, helemaal niet zo evident. 1 op 5 zelfstandigen gunt zichzelf geen vakantie. En 1 op 5 ging afgelopen jaar zelfs gewoon niet op vakantie. Er is een groot onderzoek gedaan door Xerius. Ken je wel zo met dat oranje? Dat is een ondernemingsloket dat je helpt om zelfstandiger te worden en te zijn. En die hebben dat dus even onderzocht en weten ook meteen de reden. Het is omdat je vaak de druk voelt om beschikbaar te blijven voor je klanten. En natuurlijk, en dat wist jij zelf ook als je dit hoorde, je bent gewoon bang om een aantal dagen gewoon niks meer te verdienen. Hè? Dat er niks meer binnenkomt. Als je zo eens kijkt naar een voltijdse werknemer, die nemen 30 dagen vakantie op een jaar. En zelfstandigen 15 dagen per jaar. Dus dat is al de helft minder. We hebben wel nog van die 6 losse dagen doorheen het jaar, maar dat is toch niet hetzelfde. Een pak minder. Vaak gewoon door onzekerheid en omdat de business moet blijven draaien. Waarbij ik me zorgen maak, want dan denk ik, ja, je moet toch op een bepaald moment even alles kunnen stilleggen en uit die wereld kunnen stappen. Wie vindt dit herkenbaar? Als je aan het luisteren bent, je bent zelfstandige. Stuur mij anders eens hoeveel dagen vakantie jij neemt, bijvoorbeeld nu in deze zomer. Zomer 2026, in de maand juli, in de maand augustus. Ik ben heel benieuwd. Je mag dat even doen in de app van M&M. Tijdens Airport en Move.

0: zong Kelly Clarkson, Day Keeps the Doctor Away. Amai, genieten van de Nilies, Since You've Been Gone. 1 op 5 van de zelfstandigen in ons land ging het afgelopen jaar niet op vakantie. Nou, terwijl toch 9 op 10 ondernemers zeggen, ja, maar ik heb nood aan herbronnen, ik heb nood aan deconnecteren, aan er even niet mee bezig zijn. Ja, en zo blijkt toch ook uit de app dat jullie daar misschien wel nood aan hebben, maar daar geen ruimte voor kunnen maken als zelfstandige. Virginie, bijvoorbeeld de ruitenregisseurs, we zijn beide zelfstandig en nemen hier en daar maar eens een dag verlof. Ja, waarvan ik ook dan eruit afleid, dan heb je nooit een periode dat je even echt eruit bent. En ja, dat je ook niet echt veel tijd hebt om je te verplaatsen of naar het buitenland te gaan of zo. Patrick, die zegt, ik werk voltijds in de haven en als zelfstandig bijberoep. Ik heb 3 jaar al geen vakantie genomen. Ik neem vakantie op het werk om als zelfstandige te kunnen werken. Ja, ik denk dat er veel mensen in die situatie zijn en denk ik, wow, hoe doen jullie dat allemaal? Dag Hannes.
1: Ja, hallo.
0: Hannes, jij bent de interieurbouwer. Ja. Maatkassen bouwen, binnendeuren zetten, al die zaken. Hoeveel dagen neem je deze zomer om daar ook even uit te zijn?
1: Rond de 10 werkende dagen in mij.
0: Ja, wat ook niet. Dus, het is iets, het is meer dan een dag, het is meer dan 2 dagen, maar het is toch ook niet heel veel. Of wat vind je er zelf van?
1: 2 weken is genoeg. Wees knap buitenland met vrouw en kinders.
0: Okay.
1: En dan nog wat dagen in België vertoeven. En dat is meer of genoeg.
0: Ja,
1: en dan doen we ook nog 6 dagen in de winter. En dat is dan eigenlijk verspreid over 2 weken.
0: Oké. Okay. Je moet je job wel enorm graag doen, Hannes, denk ik. En ook gewoon ja, zien dat er inkomsten zijn. Hè. Dat is het vaak. Merk je dat er soms ook een druk, een financiële druk zit? Of dat je vindt van, ik moet wel zien dat ik het hier met een business, ja, dat ik het maak?
1: Ja, je moet wel zorgen dat het doe wanneer dat de jong zit. Want de bouw blijft in alle facetten van bouw zwaar. En je moet het niet doen als je rug dat begint te begeven. Dus zeker als je wat aan de jongere leeftijden bent, is het wel belangrijk dat je blijft gaan op de momenten dat je echt nog fris en jong bent. En
0: ja.
1: dat je niet moet een inhaalbeweging maken op later leeftijd.
0: Nee, oké. Okay. Ja, wat dus de druk wel verhoogt. Hè, want het is teken dat je nu alleen maar full force moet gaan, omdat je nu jong bent natuurlijk, Hannes. Maar je zegt zelf, met die 2 weken in de zomer, dat lukt. Dat, voor mij is dat op zich wel voldoende. Als ik dan op vakantie kan gaan met mijn gezin, dan raak ik er wel.
1: Ja, goed herbron met gezin. Genieten van het moment naar bed. En
0: ja.
1: dan is dat voldoende.
0: Oké. Okay. Heel benieuwd naar wat de rest aan het denken is. We zijn veel zelfstandigen aan het luisteren. Dat merk ik. We zijn bezig over hoeveel dagen je effectief in de zomer bijvoorbeeld neemt. Want blijkbaar zijn dat er niet veel. Omdat veel mensen die druk toch voelen om te blijven gaan. Hannes, dank je wel om even te reageren. En succes.
1: Dag gedaan.
0: Is het geen bouwverlof trouwens nu?
1: Normaal wel.
0: Maar niet voor jou.
1: In het Vlaanderen. Nee, nog 2 weken en half doordoen.
0: Okay,
1: en dan heb je zijn verlof.
0: Oké, okay. Geniet ervan tegen dan. En nu even nog aftellen. Succes.
1: Dank u wel.
0: Bye, bye. Sleep World, uw slaap houdt
2: ons wakker. Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot -50%.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro.

0: morgen en overmorgen. En dan ook zondag. Nog 3 keer het WK voetbal. Ah ja, en nog zaterdag natuurlijk voor de beste derde. Allee, de derde gewoon, hè. Dan zal dit door een van de stadions galmen. Toch ook een van de nummers in de playlist van het WK voetbal. Khaled, c'est la vie. Veel zelfstandigen gunnen zichzelf geen vakantie. Xerius heeft dat gezien in hun onderzoek. Nu, als zelfstandige wordt er zelfs doorgewerkt op feestdagen. 2 op 3 ondernemers voelt zich verplicht om te blijven werken, zelfs als ze met vakantie zijn. Ik vind dat toch wel opvallend. En ik wou eens vragen bij jou, hoe ziet het eruit liever deze zomer? Dag Cindy.
1: Goedemiddag.
0: Hey, Cindy De Lange uit Deinzen, jij bent onthaalmoeder. Dat zijn de zaligste mensen ever, trouwens.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik vind jullie werk echt zo mooi. En als ik zie wat mijn metekindje onder andere aan haar onthaalmoeder al heeft gehad, ik vind dat echt prachtig om te zien. Dus bedankt ook aan jou.
1: Dankjewel. Het is precies als eigen kindje, zeg.
0: Dat is zeker zo. Cindy, voor deze zomer, hoe heb je het voor jezelf ingericht?
1: Wij nemen 14 dagen vakantie.
0: Oké.
1: Okay. Eigenlijk soms wel wat weinig is.
0: Ik kan het mij voorstellen. We hebben dat net ook Hannes gehoord. Voor hem net voldoende. Maar uiteindelijk 2 weken in een vingerknip voorbij. En als je dat dan in de weegschaal legt tegenover al die dagen dat je voor heel veel kindjes moet zorgen. Valt het anders te plannen? Of waarom ga je voor 14 dagen?
1: Eigenlijk omdat er heel veel aandraag is van andere ouders ook. Van de veel meer mensen in problemen zitten die geen weg kunnen met de kindjes.
0: Ja.
1: Daarom eigenlijk ook. En ook een beetje het financiële natuurlijk. Hè.
0: Ja, de twee zaken.
1: Maar die werken is geen centjes. Hè.
0: Dat is zeker zo. En dus er komt dan niks binnen. En natuurlijk ook, ja, je voelt, ik wil die ouders helpen. Want ik help die doorheen het jaar.
1: Ook.
0: En ik kan die niet ineens in de steek laten. Oh, dat moet toch soms echt een druk geven, Cindy.
1: Dat is waar.
0: Ja.
1: Maar we doen het wel heel graag. Hè.
0: Ook wel belangrijk natuurlijk. Maar om het graag te doen, moet je op tijd kunnen ontspannen. Dat is ook belangrijk. Natuurlijk, die 14 dagen, vul je die dan ook echt met vakantiedingen in? Zodat je echt even daarvan van weg kan?
1: Ja, dat wel. We zijn weg. We blijven niet in België.
0: Naar waar ga je deze zomer?
1: Naar Griekenland, Zakynthos.
0: Heerlijk. Oh, ben ik ook al geweest. Ja, heerlijk warm. Veel mooie witte en blauwe kleuren en lieve mensen daar. Dus dat gaat zeker goed doen. Dan wens ik je nu al veel plezier. Is het voor binnenkort al?
1: Nog 1 weekje werken en dan de woensdag erop vertrekken we.
0: Oké, dat is een heel groot uitkijkpunt. Wie doet beter dan 14 dagen of is het zelfs nog minder als zelfstandige? Laat je zeker eens horen via de app van M&M, Cindy. Dank je wel om even te reageren en ik wens je nu al een heel deugddoende vakantie.
1: Dank je wel.

0: jullie zijn hard aan het gaan, hoor. Dirk zegt, ik ben tuinaannemer. Ik neem nu 1 week in de zomer en 1 week tussen kerst en nieuw. Verder af en toe een brugdag. Ik kan maar hopen dat het haalbaar is, maar ja, het is wel echt hard gaan als zelfstandige. Zo blijkt dat we vakantie onszelf niet snel gunnen.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Waar zijn de files nog om 17:30, Mona?
2: Richting Antwerpen op de A12. De weg is afgesloten in Schelle. Dat komt door een ongeval in Aartselaar. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Je moet de snelweg verlaten bij het A12 shoppingcenter, waarna je via de parallelweg verder kan rijden richting Antwerpen. Hij vertraagt nu al 40 minuten vanaf Boom. Nog naar Antwerpen, zo'n 10 minuten bij op de E17 aan de Werken in Sint-Niklaas. En 25 minuten op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. Richting Gent zo'n 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E40 naar Brussel is ter hoogte van het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden een ongeval gebeurd rechts. Daar verlies je zo'n 10 minuten vanaf Ternat. Op de buitenring rond Brussel sta je 25 minuten in de file. En dat is dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden op die E40. Nog op de E40 richting Frankrijk sta je 20 minuten in de file aan de grens met Frankrijk en andere vertragingen. Die zijn kleiner. M&M. Dorian Ausems.

Nou, dat is wel... Ik was geraakt door zijn post. M&M. The official sound of summer. Misschien heb je het ook gezien als je Arend Blommaert volgt, maar hij is zijn grootvader kwijtgeraakt, om het zo te zeggen. Die is overleden, nog maar net. En het was echt zijn opa. Hij heeft daar heel veel tijd mee doorgebracht. Ziet hem uiteraard dood graag. En hij zegt, ja, afscheid nemen, dat is altijd vreselijk. Je weet dat het ooit gaat komen en dan ineens is het daar. En dat is verschrikkelijk. Ja, je kan zo die pijn herkennen. Hè. Je weet misschien wat het is als je zelf iemand hebt verloren of een van je grootouders. Ja, dat gaat heel diep. Dus heel, heel moeilijke dagen, denk ik, voor Arend Blommaert. En terwijl dan toch met dat nummer een van de kanshebbers zijn voor VRT Zomerhit 2026, geef hem extra liefde op VRT Max, want daar kan je op hem stemmen voor zijn nummer. Nog even inpikken op wat we hier daarnet hadden gezegd. Ja, zelfstandigen die maar niet vakantie nemen of toch niet genoeg. Sophie uit Temse had ons geappt. Ik neem in totaal deze vakantie 5 dagen verlof als zelfstandige. Ik ben thuisverpleegkundige, dus ja, waarschijnlijk geen andere mogelijkheid. Elvina die zegt, mijn papa is zelfstandige. En vanaf vandaag is hij 3 weken in verlof liever. Maar de shop blijft open door mij en mijn broer. Het enige nadeel is dat hij dinsdag en donderdag terug moet komen, omdat er anders te veel papierwerk is. Dus eigenlijk ook niet echt meteen vakantie. In Deinze laat Joachim weten, als zelfstandige kan ik die aantal dagen congé inderdaad bevestigen. Ik heb een overvolle agenda en ik voel mij toch verplicht van altijd door te werken. Maar, zegt hij erbij, mijn huidige vriendin verplicht me om voor het tweede jaar op rij al 14 dagen verlof te nemen deze zomer. Ze plant gewoon de agenda vol, waardoor er even wat of minder plaats is of geen plaats is voor werk. Ja, je kan maar hopen op zo'n vriendin. En dat het ergens ook mogelijk is om het te doen, hè. Dat is het ook, hè. Soms is er gewoon geen mogelijkheid. Zoals Manon zegt, wij zijn landbouwers en hebben geen vakantie. Dankbaar zijn we jullie wel, hoor. Dat wil ik zeker nog eens benadrukken. It's Purple Disco Machine.

0: een aantal jaar was hij erbij op Tomorrowland. Deze editie niet. Purple Disco Machine, maar het komt er wel aan. Hè. Deze week weekend 1 van Tomorrowland. We gaan niet naar Tomorrowland zometeen, wel naar 2020.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
3: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.

om 17:15. Wie heeft er zin om toch even naar 2020 te gaan? M&M. Sound of summer. Ja, I know, een vol coronajaar was het toen, want in dat jaar gingen we de bewuste 13e maart in lockdown. Maar er zijn ook nog heel wat andere dingen gebeurd. Bijvoorbeeld Joe Biden en Kamala Harris, die de presidentsverkiezingen wonnen. Bridgerton was ook ineens een van de topseries. Kwam uit de grond gepopt en maakte jouw leven romantischer dan ooit. En dan was er nog een zotte editie van de Super Bowl met Jennifer Lopez en Shakira. Ik moet daaraan denken, want nu zondag gaat dat terug gebeuren. Allee, zonder J-Lo, maar wel met Shakira tijdens de rust van de finale van het WK voetbal daar in New York. Maar misschien moeten we het toch nog even hebben over het feit dat het toen een coronajaar was. Want daardoor werd TikTok populairder en werd dit ook een

na de zomer van 2020, want toen hadden heel veel mensen dit in hun poetsplaylist of hun Home Sweet Home playlist. Eerst gewoon een beat op TikTok geproduced door iemand uit Nieuw-Zeeland. En Jason Derulo dacht, ik ga daar nu eens iets mee doen. En toen was Savage Love geboren. Als je die zo meteen nog eens helemaal wil horen, dan stuur je Savage Love in de app van M&M.

alles wat toen niet mocht, kom wat dichterbij. Anderhalve meter of hoeveel was het? Amai, ik zou het al bijna vergeten. Reggie, Jake Reese en OT. Als je die nog eens wil horen, kom wat dichterbij. Ja, dan stuur je dat gewoon in de app van M&M. Jij mag kiezen. Gaan we voor kom wat dichterbij of Savage Love. Wat was 2020 voor jou het allermeeste?

0: wagen ons toch even aan een throwback naar 2020. En dat was op zich wel heel mooi voor Lien van Hoven uit Keerbergen. Hallo.
1: Hallo, dag Dorian.
0: Hi. Je mocht kiezen tussen Jason Derulo en Savage Love. En dan kom wat dichterbij van Reggie. Om een heel speciale reden ga je toch voor Jason Derulo. Waarom?
1: Omdat mijn dochter daarop haar eerste dansmoefjes gedaan heeft.
0: Cute. En hoe zag dat er dan uit, Lien?
1: Met een tic-tac-doosje op het ritme een beetje shaken.
0: Dat is wel echt heel lief. Dat is heel lief. Maar dus, jouw dochter was toen nog maar net de wereld in dan?
1: Ja, dat was denk ik een 7 maandjes dat we in lockdown zijn gegaan. Dus ik heb heel veel tijd met haar mee mogen spenderen toen.
0: Dat is dan natuurlijk wel het voordeel geweest. Maar wat een jaar is het geweest. Hoe herinner jij je die zomer, Lien?
1: Als heel warm. We hadden toen ook expres nog een zwembadje buiten gezet, want ik heb heel veel thuis gezeten zelf. En ik heb haar kunnen leren stappen. Dus op zich, voor mij, als ik er nu op terugkijk, vond ik het niet zo erg.
0: Nee, dat begrijp ik. Ja, even de rust en gewoon echt family time en genieten van de geboorte en van het zijn. Ja, dat is geweldig. Oké, dan gaan we niet langer wachten met Jason Derulo en Savage Love met de moves en een tic-tac-doosje als beelden die terugkomen, Lien. Dank je wel voor die keuze. Het was de meest gestuurde in de app ook. Dus ik denk dat we veel mensen blij maken daarmee.
1: Super, dankjewel.
0: Lien, fijne avond nog. Bye bye.

0: in een nieuwe keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Een hele goede avond. Het is 6 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Krijg je van Melina Verbeek.
5: Er is minstens één Belg omgekomen bij de bosbranden in Spanje. Nog niet alle slachtoffers van de zware bosbrand daar zijn geïdentificeerd, want het DNA-onderzoek duurt lang. Maar 6 van de oorspronkelijk 12 slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd, zegt buitenlandjournalist Jeroen Rijgaard.
6: Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belgische man. Om wie het precies gaat is nog niet geweten, maar volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn.
5: Bij de brand in Almeria in Andalusië vielen in totaal 13 doden. 1 slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. In Frankrijk is de bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs nog niet geblust, maar de brand breidt zich niet verder uit, dat zegt de burgemeester.
6: Geïdentificeerd zijn.
5: Bij de brand in Almeria in Andalusië vielen in totaal 13 doden. 1 slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. In Frankrijk is de bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs nog niet geblust, maar de

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: Code yellow.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: M&M live.
5: Liep af. Vanavond en vannacht licht bewolkt en zacht, minima tot 21 graden. Morgen zonnig en warm en tot 33 graden dan.
0: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
5: M&M. Tijd om je jeugd te herbeleven met een super cutie patootie Toy Story lied. Voor mij was dat sowieso alles back in the day. Krijg je na DJ Licious.

Song of the Summer kunnen claimen. 2 jaar op rij, dat moet je kunnen. Na Chargé is het nu Vollenbak Pile. Mauvais Joe zat er bij beide voor iets tussen. En je hoort hem hier zo passeren na deze zieke house classic.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
9: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo.

Misschien heb jij nood aan een beetje yeehaw pop. I got you. Cameron Whitcomb, die komt eraan. Ik dacht trouwens dat Benson Boone een patent had op backflips doen on stage of zo. Blijkbaar is dat niet het geval, want deze man doet dat ook rustig. Je hoort hem nu met Kingdom of Fear.

die line-up van Pukkelpop is altijd zo breed. Ik ga daar de zondag zijn, 23 augustus. En je kan daar een Tyler, the Creator zien, maar ook een Zara Larsson. En ergens daartussen speelt ook Somber. Die hoor je straks met My Body Isn't Ready. Naar Antwerpen blijft er door een ongeval meer dan 3 kwartier file op de A12. En dat tussen Boom en Aartselaar. In Schelle is de weg volledig afgesloten. En het verkeer verlaat de snelweg en kan langs het ongeval passeren via de Boomsysteemweg.

tekst is zo heartbreaking. Somber, my body isn't ready. M&M. Jij krijgt straks de volgende Vlaamse superster te horen uit Gent. En zeg maar dat ik het gezegd heb. Eerst Pink.

0: Deals, de korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatke, dat is €25.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
3: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Oh ja, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. See?

Ze komt uit Gent en ze gaat misschien wel plankgas richting een zomerhit-trofee. Waar ik zeker van ben, is dat je nog heel veel van haar gaat horen. Ik heb het over Line de Douw. Je kent haar misschien nog van Milo of haar duet met Jaap Reesema. En wat een stem heeft die meid. Ook voor liedjesvertalingen trouwens.

Olivia Dean is daar straks gepasseerd, maar ik heb alleszins nooit genoeg van haar. Dus straks krijg je meer van dat, maar eerst nog WK-vibes met Shakira en Burna Boy.

0: Maar je gaat straks nog veel meer dansen dan dit, hoor. Ik zie dat Kesha eraan komt. Ik zie een conga in de wachtrij staan. Het wordt dik, dik, dik feest hier zo.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Drie nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen boven.

0: Het is 8 uur.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. In Wetter in Oost-Vlaanderen is een jongetje van 5 in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij was in de problemen gekomen in het water van het openluchtzwembad De Warande en is ter plaatse gereanimeerd. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Na het incident werd het zwembad gesloten. Dat verliep moeilijk, zegt collega Thijs Nijrink ter plaatse.
2: Na de feiten is er wat commotie ontstaan. Niet iedereen wou meteen het zwembad verlaten toen dat werd gesloten. En dat zwembad blijft ook morgen dicht, want natuurlijk die redders die zijn echt danig onder de indruk van wat er gebeurd is. Die worden ook begeleid. En er zal ook gekeken worden wat er moet gebeuren om zulke feiten in de toekomst te vermijden. Maar daarvoor is dat natuurlijk afwachten op de resultaten van het onderzoek om te weten waar het precies is fout gelopen.
1: Wie een warmtepomp heeft en ook fossiele brandstoffen gebruikt, kan zijn subsidie verliezen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater. Vorige week zei de minister dat ze meer mensen aan een warmtepomp wil helpen, want die kan naast verwarmen ook koelen als een soort airco, de zogenaamde lucht-luchtwaterpomp. Warmtepomp liever. Maar daarnaast gas of stookolie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of water te verwarmen, dat is niet de bedoeling, zegt minister de Prater.
3: Ja, wij willen ook misbruik voorkomen. We willen voorkomen dat we enkel subsidiëren om airco's te gaan plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Met ons overheidsgeld moeten wij natuurlijk ook zuinig zijn. Moeten we zorgen dat we de juiste doelstelling ondersteunen. En dat is afkraken van die fossiele brandstoffen en van die heel dure gastarieven. En dat is ook waar de overheid intussen komt.
1: In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is al zowat 1000 hectare natuur in de as gelegd. Gisteravond is daar brand uitgebroken in het bos. Vermoedelijk is die aangestoken. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: M&M Live.
2: Opnieuw voetballen voor Lens, de Franse vice-kampioen en de club waar hij zijn carrière begon. Op zijn 33ste tekent hij er een contract tot 2028. Afgelopen seizoen speelde hij bij Anderlecht. Vanavond en vannacht wat wolken. Het wordt niet koeler dan 21 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 34 graden. In de namiddag iets meer wolken, met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Ik neem je direct even mee naar de teens, een van de dikste bangers uit die era, die tijdloos is geworden intussen. Maar eerst Olivia Dean.

Avicii met Hey Brother. Training season is over, daar ben ik het mee eens. De zomer is om te genieten. En het is ook veel te warm om gezever te entertainen. Dus Dua Lipa heeft groot gelijk. En daar mag jij nu een danspasje of twee op gooien.

0: alleen al omdat ze deze track heeft gemaakt, mag Kesha voor eeuwig blijven voortbestaan. TikTok, wat een zieke, zieke banger. Je zou denken dat er nog een Nelly's Classic aankomt met Say My Name, maar het is niet Destiny's Child. Het is Berre met zijn hard, hard, heartbreaking vocals. Mag er ook wel zijn.
1: Saw you laughing with someone else. I was trying to convince myself I don't hate it.

Teddy Swims. Van Mr. Know-It-All gaan we naar Miss Natasha Bedingfield. Niet Unwritten, maar die andere dikke, dikke Nelly's banger van haar komt er zo aan. Naar Antwerpen is op de A12 de weg in Aartselaar vrijgemaakt. Nog 20 minuten file vanaf Boom. En op de E40 van Brussel naar Gent is door een defect voertuig de rechte rijstrook dicht voorbij Wetteren.

Army Rise. Want nu zondag treedt BTS op tijdens de halftime show van de WK-finale. Een beetje de Super Bowl achterna. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. Justin Bieber gaat er ook zijn, Madonna ook. Ja, wordt een zotte show. Straks hoor je Jungkook, de jongste van BTS, met Laro, Seven. Maar eerst Henri Péver.

7 days a week. Het klinkt als de gemiddelde werkweek van Camille. Want wauw, zij is echt de hardste werker uit de business. Dat is insane. Dus puur daarvoor gun ik haar al die zomerhit trofee. It's crazy. Explosief.

de Summer Jam te end. All Summer Jams is al gemaakt in 2003. Dus daar gaan we straks mee afronden voor vanavond. Maar daarvoor mag je nog een beetje dansen op J-Lo en Lost Frequency.

Nem.

0: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Houthuilen-Helchter in Limburg is de grote baan afgesloten na een schietpartij. Rond 7 uur vanavond heeft de lokale politie de weg richting Hasselt geblokkeerd, met enkele voertuigen dwars over de rijbaan. Richting Eindhoven is er wel weer verkeer. Het parket van Limburg onderzoekt wat daar precies is gebeurd. Er is sprake van 2 gewonden. Wie een warmtepomp heeft en ook fossiele brandstoffen gebruikt, zoals gas of stookolie, kan zijn subsidie verliezen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater. Vorige week zei de minister dat ze meer mensen aan een warmtepomp wil helpen, want die kan naast verwarmen ook koelen als een soort airco. De zogenaamde lucht-luchtwaterpomp, die warme lucht gebruikt om koude lucht te produceren. Maar daarnaast gas of stookolie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of water te verwarmen, dat is niet de bedoeling, zegt de minister.
1: Ja, wij willen ook misbruik voorkomen. We willen voorkomen dat we enkel subsidiëren om airco's te gaan plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Met ons overheidsgeld moeten wij natuurlijk ook zuinig zijn. Moeten we zorgen dat we de juiste doelstelling ondersteunen. En dat is afkraken van die fossiele brandstoffen en van die heel dure gastarieven. En dat is ook waar de overheid intussen komt.
0: In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nu al 1200 hectare natuur in de as gelegd, dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Gisteravond is daar brand uitgebroken in het bos en vanmiddag is er een nieuwe brandhaard ontstaan. Vermoedelijk is die aangestoken, 2 mensen zijn opgepakt. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur, maar dat loopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens in Noisy-sur-École.
2: Die brand is absoluut nog niet onder controle. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog, luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur, dat lijkt misschien niet zo hard, maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen, het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
0: En Julien Mahé stopt als bondscoach van de Belgian Lions, de nationale mannenbasketploeg. Mahé en de Belgische bond hebben dat in onderling overleg beslist. De Fransman van 43 stond 8 maanden aan het roer van de Belgian Lions. Vanavond en vannacht wat wolken. Het wordt niet koeler dan 21 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 34 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M.

0: 16 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Er zijn nu met zekerheid minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid na contact met de Guardia Civil in Spanje. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En zo net is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de brand niet heeft overleefd, een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nu al 1200 hectare natuur in de as gelegd. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Gisteravond is er brand uitgebroken in dat bos. Vanmiddag is een nieuwe brandhaard ontstaan, vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur, maar dat verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
1: Die brand is absoluut nog niet onder controle. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog, luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard, maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen, het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
0: Minister van Klimaat, Jean-Luc Crucke, vraagt intussen dat Europa klimaatinvesteringen op dezelfde manier behandelt als investeringen in defensie. Crucke wil dat er meer geld gaat naar klimaatmaatregelen en dat die uitgaven dus niet meetellen binnen de begroting. Tijdens de laatste hittegolf in juni stierven ruim 1700 mensen meer dan normaal. De klimaatcrisis is geen potentieel risico, zegt minister Crucke in ter zake. Het is de realiteit.
2: Het is een werkelijk risico, een werkelijkheid. Dus ik vraag, ofwel geeft ons Europa de mogelijkheid om te zeggen, we gaan debudgetiseren, buiten budgetnood, ofwel maakt Europa zelf een Europese lening. Ze hebben de bevoegdheid om dat te kunnen doen, de capaciteiten ook om het te kunnen doen. Dus wij moeten daar binnen Europa pleiten.
0: In Hotel Helchter is de grote baan vanavond een tijd lang afgesloten geweest na een schietpartij. Het parket van Limburg onderzoekt wat er precies is gebeurd, zegt Laurien van der Heijden.
3: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd. 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling. Maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
0: Nog dit, een vrouw uit Leuven heeft per ongeluk een erg gevaarlijke schorpioen uit Egypte mee naar huis genomen. Op reis werd ze gestoken door het dier. Ze stak de schorpioen in een doosje om in het ziekenhuis in Egypte het juiste antigif te kunnen krijgen. Ze zegt dat ze daarna een doosje uit het oog is verloren.
4: Ik had die schorpioen dus mee in een doosje in mijn chacos om die te laten zien. Ik dacht, ja, ik ga die hier niet vrijlaten, dus ik heb dat in dat doosje bewaard. En ik had pas op de luchthaven door dat die schorpioen nog altijd in mijn chacos zat. En dan heb ik ontdekt dat het een doodsteker was en dat het de gevaarlijkste soort was van de wereld. Dus besefte ik wel, ik weet niet, we moeten oftewel hem doodmaken, oftewel naar het dierenopvangcentrum brengen.
0: Ja, dat laatste heeft ze ook gedaan. De 5-streepschorpioen verblijft nu in het natuurhelpcentrum in Oudsbergen. De vrouw heeft geluk gehad, ze bleek weinig gif in haar lichaam te hebben. Vannacht wat wolkenkans op een buitje in het zuidoosten. Het wordt niet koeler dan.
4: Oftewel hem doodmaken, oftewel naar het dierenopvangcentrum brengen.
0: Ja, dat laatste heeft ze ook gedaan. De 5-streepschorpioen verblijft nu in het natuurhelpcentrum in Oudsbergen. De vrouw heeft geluk gehad, ze bleek weinig gif in haar lichaam te hebben. Vannacht wat wolkenkans op een buitje in het zuidoosten. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen

0: is the official sound of summer.
1: Eminem.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Movejo.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er zijn nu met zekerheid minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En zo net is bevestigd dat ook een Belgisch koppel die branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. Zeker in het zuiden van Europa. En vraagt om reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. Aan de vooravond van 14 juli, de Franse Nationale Feestdag, maken ze in Nice, in het zuiden van het land, alles klaar voor de herdenking van de aanslag van 10 jaar geleden. In 2016 reed een terrorist met een vrachtwagen in op onschuldige mensen op de Promenade des Anglais, net na het vuurwerk. Daarbij vielen 86 doden en honderden gewonden. Sindsdien heeft 14 juli een andere betekenis daar, zegt Steven de Kranen in Nice.
1: Het is geen feestelijke dag meer. En morgen is er dan een officieel herdenkingsmoment, waar de Franse president Emmanuel Macron zal op aanwezig zijn met Brigitte Macron. Die zal hier een hommage geven aan de slachtoffers en de familieleden om 10:34 morgenavond. Op het moment precies waarop de vrachtwagen de Promenade des Anglais opreed, dan zullen 86 lichtbundels naar de hemel gericht worden om daar samen te komen. En we horen ook vanavond dat net voor de wedstrijd halve finale Frankrijk-Spanje in Amerika, dat daar ook 1 minuut stilte zal gehouden worden. Want niet vergeten, er waren heel veel Fransen onder de slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld Belgen en ook 3 Amerikanen. Dus het is een moment waarop de wereld toch alle doden zal herdenken van die jihadistische aanslag hier 10 jaar geleden.
0: In Oud-Helchter is de grote baan vanavond een tijd lang afgesloten geweest na een schietpartij. Parket van Limburg onderzoekt wat er precies is gebeurd, vertelt Laurien van der Rijden.
2: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd. 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling. Maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
0: Het weer vannacht wat wolken met kans op een buitje in het zuidoosten. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten van het land kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. 9 Europese landen gaan samen met Oekraïne een coalitie vormen die Europa moet beschermen tegen ballistische raketten. Dat is afgesproken op een bijeenkomst in Parijs. De zogenaamde Coalition of the Willing wijst op de toenemende dreiging van raketten en pleit voor een gezamenlijke verdediging. België is daar voorlopig niet bij. Ballistische raketten zijn veel moeilijker te onderscheppen dan kruisraketten en drones. Oekraïne heeft er veel ervaring mee door de oorlog met Rusland en kan die delen. Op dit moment wordt de hoofdstad Kiev opnieuw aangevallen met ballistische raketten. Er zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat belt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg is. En vanavond is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw, dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. En vraagt om reisadvies vooraf te checken. De brand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. Er is nu al 1200 hectare natuur vernield. De brand brak gisteravond uit. Vermoedelijk is die aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Het vuur bestrijden verloopt moeizaam, vertelt collega Hilde Mertens ter plaatse.
1: Het zijn eigenlijk 2 brandhaarden, want vanmiddag is er nog eentje bijgekomen. En we stonden daar straks op een plateau en echt overal was er nog rook te zien. Kilometers ver. Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
0: Minister van Klimaat, Jean-Luc Krukke, wil dat Europa klimaatinvesteringen op dezelfde manier behandelt als investeringen in defensie. Krukke wil dat er meer geld gaat naar klimaatmaatregelen en dat die uitgaven niet meetellen in de begroting. Tijdens de laatste hittegolf in juni stierven ruim 1700 mensen meer dan normaal. De klimaatcrisis is geen potentieel risico, zegt minister Krukke in ter zake. Het is de realiteit.
2: Het is een werkelijk risico, een werkelijkheid. Dus ik vraag, ofwel geeft ons Europa de mogelijkheid om te zeggen, we gaan debudgetiseren, buiten budgetnood, ofwel maakt Europa zelf een Europese lening. Ze hebben de bevoegdheid om dat te kunnen doen, de capaciteiten ook om het te kunnen doen. Dus wij moeten daar binnen Europa pleiten.
0: Aan de vooravond van 14 juli, de Franse Nationale Feestdag, maken ze in Nice, in het zuiden van het land, alles klaar voor de herdenking van de aanslag van 10 jaar geleden. In 2016 reed een terrorist met een vrachtwagen in op onschuldige mensen net na het vuurwerk. Daarbij vielen 86 doden en honderden gewonden. Sindsdien heeft 14 juli daar een andere betekenis, zegt Steven de Kranen in Nice.
3: Het is geen feestelijke dag meer. En morgen is er dan een officieel herdenkingsmoment waar de Franse president Emmanuel Macron zal op aanwezig zijn met Brigitte Macron, die zal hier een hommage geven aan de slachtoffers en de familieleden om 10:34 morgenavond. Op het moment precies waarop de vrachtwagen de Promenade des Anglais opreed, dan zullen 86 lichtbundels naar de hemel gericht worden om daar samen te komen. En we horen ook vanavond dat net voor de wedstrijd halve finale Frankrijk-Spanje in Amerika, dat daar ook 1 minuut stilte zal gehouden worden. Want niet vergeten, er waren heel veel Fransen onder de slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld Belgen en ook 3 Amerikanen. Dus het is een moment waarop de wereld toch alle doden zal herdenken van die jihadistische aanslag hier 10 jaar geleden.
0: Vannacht wat wolken, kans op een buitje in het zuidoosten en tot 22 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Zo maandag 13 juli zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger voert voor de 3e nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat 2 olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
1: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
0: Er zijn zeker 3 Belgen om het leven gekomen bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade daar. De voorbije dag was al duidelijk geworden dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En de voorbije avond is dan bevestigd dat ook een Belgisch koppel de brand niet heeft overleefd. Het gaat om een man en een vrouw, dat blijkt na DNA-onderzoek. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer in het buitenland en vraagt om het reisadvies vooraf te checken. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1200 hectare natuur verwoest. Het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
2: Het zijn eigenlijk 2 brandhaarden, want vanmiddag is er nog eentje bijgekomen. En we stonden daar straks op een plateau en echt overal was er nog rook te zien. Kilometers ver. Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond, dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
0: De brand werd vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Amerikaanse leger voert voor de derde nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat 2 olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. Er zou zeker 1 bemanningslid om het leven zijn gekomen, verschillende anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
1: We knocken out all of their offensive capability and we're controlling the straits. We're putting